0: online luistert
1: via DAB+,
0: met de app
1: of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
0: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3:00 over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1:00 korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

patient! Stand still, Wonder!

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premier-dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: draai ik over de rivier, dan moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje
1: gemaakt. Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
2: Op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: al wakker Maarten Kortlever.

0: U2 en Pride aan het begin van deze zondag. Goedemorgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Met een nieuwe Nu al wakker op de radio. Het is zondag. Ik hoop dat je lekker rustig op kan starten. In ieder geval met een portie goede muziek. Nou, daar ga ik voor zorgen. Bruce Springsteen dadelijk. De Bee Gees. Anouk. R.E.M. Het zit chockvol met heel veel lekkers. Het is natuurlijk zondag, dus dan is er even een liedje om een beetje bij weg te dromen. Ik hoef helemaal niks vandaag plaat. Komt ook gewoon aan. En verder moet je het maar gewoon op je af laten komen. Ja, het uitgebreide weer, dat gaan we dadelijk even doornemen voor Brabant. En dan vooral de komende week ook. En ik zie ook, daar kan ook best wel eens een nieuw tipplaatje in zitten, volgens mij. We gaan even kijken hoe ver we komen. Het komt helemaal goed. Supertramp, Logical Song. Altijd goed, komt er zo meteen aan. Eerst Calvin Harris met heel veel anderen, waaronder Katy Perry en zo. En Pharrell Williams. Dit is Feels.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Maarten Kortlever.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

Logical Song van Supertramp. Dan nu fonkelnieuwe muziek. Shanna Spyro had al een hit met Die on this Hill. Maar ja, ze gaat gewoon door, want nu moet je het ijzer smeden. Het is nu heet, dus hup, door met de volgende. En ja, het is aan de ene kant een beetje een soort van Adele, want ze heeft een stem als een klok, maar het is net iets kunstzinniger of zo, is dat het woord? Iets meer een vleugje Kate Bush misschien wel of zo. Het is net iets minder poppy dan Adele. Maar het is wel heel fijn. De nieuwste single heet Material Lover.

0: Bee Gees en One. Dan nu een liedje om een klein beetje bij weg te dromen.
1: De Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.
0: Het is een prachtig liedje van een geweldige Ierse songwriter. Hij heeft geen grote hits, maar is wel bekend. Hij heeft ook maar een paar albums uitgebracht. Verder doet hij heel weinig. Het is ook heel vaak heel stil. Hij woont ergens op IJsland. Alsof hij ondergedoken zit. Zo'n beetje is het. Jaren geleden stond hij op Best Kept Secret. Hier in onze eigen provincie in Hilvarenbeek. En binnenkort is dat festival weer Best Kept Secret. En toen moest ik ineens weer denken aan, nou ja, die eerste editie van dat festival. Daar was hij de afsluiter. En het regende een heel klein beetje. Het miezerde. En ik was iedereen kwijtgeraakt. Ik stond daar in mijn uppie. En het was magisch. Het was werkelijk magisch. Damien Rice, bekend van Nine Crimes, maar die ga ik niet doen. Nee, ik heb vandaag gekozen voor The Blower's Daughter. En ook dat is een prachtig liedje.
1: De Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.
2: And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most

0: down for you. I can't take my mind.
1: Damien Rice and the Blower's Daughter. Prachtig.
0: My mind.
1: En zo gaat dat heel langzaam.
0: Till I find somebody.
1: Uit. Maarten Kortleven. Hey, luister daar nu al wakker op Omroep Brabant. Ja, dat klapte dan in één keer in. Ja, wat een liedje is dit toch. Wat een liedje. Omroep Brabant. The Blower's Daughter van Damien Rice. Je luistert daar nu al wakker op Omroep Brabant. Zometeen Anouk, Nobody's Wife, is onderweg. En dit is ook al zo fijn. Dit stijgt zo langzaam op, dit liedje. Mitch Ure, If I Was.

0: Anouk en Nobody's Wife op Omroep Brabant. Het is tijd om even stil te staan bij een heel mooi liedje van een heel fijn bandje.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: R.E.M., ik heb daar wel eens zwak voor. De band van Michael Stipe bestaat al lang niet meer. Hoewel Michael Stipe, de zanger, binnenkort met een heel nieuwe plaat komt. Maar dat is pas voor later. Nu dus R.E.M. We gaan naar 2001. Toen kwam Reveal uit, het album. Dat heeft niet mega veel gedaan. Er stonden ook niet heel veel grote hits op. Want ja, de echte hoogtijdagen, die hadden ze op zich wel gehad. Natuurlijk met Out of Time in de jaren 90. En toen Automatic for the People met Everybody Hurts erop. Maar dit was ook een heel aardig album. Met vooral het liedje Imitation of Life. Ja, dat is gewoon vrolijk. Dat is gewoon goed. De hoes ziet er ook best zonnig uit, beetje goudkleurig. Ik krijg hier wel een zonnig gevoel van. Nou, hoe zonnig het gaat worden, dat hoor je zo meteen, want ik ga dadelijk nog even het uitgebreide weer doen. Eerst maar eens even ruimbaan en aandacht voor R.E.M. en Imitation of Life.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
4: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep

A Reality van Lost Frequencies. Hij brengt ons bij het weer. Nou, dat weer dat is echt wel wat beter geworden, hè? We hebben dat wisselvallige van afgelopen week achter ons gelaten. Vandaag gaat een heel aardige dag zijn. Gaat zo goed als droog verlopen. Hier en daar misschien een spettertje. Maar ach, veel zal het niet zijn. Ook wel wat ruimte voor de zon. 20 graden. Morgen gaat die temperatuur nog een beetje omhoog. 22. Maar dan slaat de wisselvalligheid wel weer toe, hoor. De temperatuur gaat daarna ook zakken in de nieuwe werkweek. En elke dag wel iets van regen of een onweersklapje of een buitje wat overtrekt. Die stroming die is westelijk. Ja, dat betekent dat er allerlei spul van de oceaan deze kant op wordt gevoerd. En daar gaan we gewoon mee te maken krijgen. Maar, ik ga positief eindigen. Want als ik dan heel ver in de weerkaart kijk, naar volgende week en ook het weekend, dan lijkt het toch droog te gaan worden en temperaturen ook weer boven de 20 graden. Daar zakken we dus deze week onder. Maar dan gaat de temperatuur weer terug naar boven de 20 graden. Met regelmatig zonneschijn en rustig weer. Maar dat is pas volgende week, volgend weekend. Pin me er niet op vast, want er kan veel gebeuren. Maar dat is het weer. Voor nu dus best een heel aardige dag. Nou, goed. Dan richting Sade. Smooth Operator. Nu.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
16: Peugeot.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: al wakker, Maarten Kortlever.

0: answer. From fabulous Las Vegas. Vandaar komen ze vandaan. The Killers and Human.
1: Yeah. Nu al wakker. Brabant.
0: Een hele goede morgen. Het is zondagochtend en misschien ben je pas net wakker. Nou dan, welkom. Welkom op deze dag. Misschien heb je al een uur geluisterd en denk je wel, oh, dat was lekkere muziek. Wat heeft hij dit uur in petto? Nou, komt-ie. Nina Simone dadelijk. Een nieuwe tipplaat. Ik zie Nothing But Thieves en ik zie... Style Council ook nog. Shout to the top dadelijk. En verder moet je het maar gewoon op je af laten komen. Het weer vandaag heel aardig. Een graad of 20. Regelmatig wat zonneschijn. En als het goed is, zo goed als droog. Hier en daar wellicht nog een verdwaald buitje. Nou, laten we gauw doorgaan. Want ik heb veel te doen. Veel te draaien vooral aan muziek. Zometeen Alphaville. Die kennen we natuurlijk van Big in Japan. En van Forever Young natuurlijk. Maar ze hadden er nog één. Sounds Like a Melody. En die heb ik erbij gepakt. Die hoor je zometeen. Is The Weeknd and I Feel It Coming.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

0: De minst bekende hit eigenlijk. Sounds Like a Melody. Je hoorde Alphaville. En dan nu fonkelnieuwe muziek.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: En die is deze week voor Dominique de Bont. Die kennen we nog. Ja, Dominique van het Regio Songfestival van inmiddels al bijna 2 jaar geleden. Nou, die is inmiddels al een tijdje samen met Daan. Die kennen we van Main Street, dat boybandje. En samen zijn ze Daan en Do. Eigenlijk gaan ze verder als duo. En ze hebben een heel mooi, gevoelig nieuw liedje. Stap voor stap.

0: benen.
1: Een mooi liedje, hè? Ja, deze week de Omroep Brabant tipplaat. Daan en Do, een stap voor stap. En omdat die tipplaat is, hoor je hem dus extra vaak. Zo is dat. Dan nu Nina Simone. Ain't got no, I got life.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen...

0: En met Mercy van Duffy komen we inmiddels al ruim over 8:30 uit. Goedemorgen nogmaals.
1: Maarten Kortleber.
0: Het is nu al wakker waar je naar luistert. Style Council, Shout to the Top hoor je nu. En straks ook nog ABBA, The Name of the Game.

0: croissantjes in de oven, sinaasappeltje geperst en de radio aan.
1: Nu al wakker?
0: Tot 9 uur op Omroep Brabant.

0: Ja, lekkere plaat is dit toch. Just Day and Jack Style en Turn the Lights Off was in 2007 of zo, of 2009, ook al een klein hitje. En nu in één keer door een TikTok-rage, boom, ontploft het in een remix. Anno 2026, zo kan het gaan met een liedje, hè?
1: Maartens, muziek in je moerstaal.
0: Tijd voor iets Nederlandstaligs. Ik hou van Nederlandstalige muziek, daar ben ik dol op. En daarom elke zondag even één liedje eruit pikken en daar even wat extra aandacht op vestigen. Rosa Spruit, onze eigen Rosa, vorig jaar op de Regio Songfestival. Prachtig tweede geworden. Die grossiert inmiddels in liedjes. En inmiddels alweer 2 zomers geleden of zo, toen had ze dit hele fijne liedje. En ja, daar gaat de zon een klein beetje van stralen. En ik heb toch het gevoel dat we een beetje moeten helpen hier en daar, dat het niet hoogzomer is. Dus, huppatee, even een zomersliedje erin. Ook weer zomer, vandaag in Maartens Muziek in je moerstaal. Rosa Spruit.

0: Bram.
1: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
2: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
1: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
3: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
1: Luister Moord aan de Dijk
4: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Swingouts is de breakout, daarvoor My Silver Lining van First Aid Kit. En daarmee aan het einde gekomen van deze nu al wakker van deze zondag. Zometeen Christian met Weekend. Om 12 uur, dan is onze eigen Stef Special er om de lunch mee te starten en lekker de middag in te gaan. Chockvol met heel veel fijne liedjes. En aan het eind van de middag hebben we ook nog Hubert met Van Brabantse Bodem. 2 uur lang alleen maar Brabants product. En dat gaat van Cresip tot aan Gerard van Maasakkers, van Guus Meeuwis tot aan Tiësto en weer terug. Maak er een hele mooie zondag van. Spreek ik je graag de volgende keer weer. Houdoe.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor

0: Want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit is Omroep Brabant. Een bijzonder goedemorgen. Het is vandaag zondag de 7e juni. Het is niet overal droog. De details die krijgen we zo dadelijk van de vrienden van Weerplaza te horen. En er komt natuurlijk heel veel goede muziek langs.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
13: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
19: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
20: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
21: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
22: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
23: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
24: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
25: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
25: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
8: Is Omroep Brabant. Met nu
7: Weekend. Christian Westerveld.

0: Uit 1987, Skin Trade van Duran Duran.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Een bijzonder goedemorgen. Het is zondag vandaag. Het is de 7e juni van 2026. Een beetje regenachtig, een bewolkt begin van de dag. Maar blijft het de hele dag zo? Of hangt ons ook nog iets mooiers boven het hoofd? Nou, dat hoor je dan zo dadelijk allemaal van de vrienden van Weerplaza. Die melden zich over een paar minuten. Nou, ik heb mijn ochtendje wel gehad. We begonnen al met een stroomstoring bij mij in de wijk. Gelukkig was de wekker al gegaan. Dat scheelt alweer toen het allemaal gebeurde. En toen ging ik weg. Of het al opgelost is, ik weet het niet. Komt wel achter. Wat me vervolgens opviel, ik reed de snelweg op bij Paalgraven, bij Os. De A50 op. En toen stond er een groot bord, werkzaamheden gesloten. Terwijl we toch al een bericht in het nieuws, zelfs wij ook, hebben gehad dat die werkzaamheden op de A50 helemaal niet doorgaan. Maar dat bord staat er nog steeds. Dus was je toevallig van plan de A50 te gebruiken? Wat was het dan? Vanaf Paalgraven tot Volkel zou het afgesloten zijn. Dat is dus niet, hè. Je kunt die weg gewoon gebruiken. Die werkzaamheden zijn uitgesteld. Die komen later nog een keertje. Nou ja, en toen had ik nog weer een rare gewaarwording. Bij Veghel Noord stond er iemand helemaal in het zwart gekleed op de fiets, op de vluchtstrook. En dat was best wel gevaarlijk. Daar schrok ik wel even van. Dus ik heb voor de zekerheid maar even 112 gebeld. Hopelijk horen we daar helemaal niks meer van. En is dat verder goed afgelopen. Afijn, dat is mijn ochtend. Ik zal ook even vertellen wat er allemaal in het nieuws is. Want dat is voor sommige mensen nog een stukje heftiger geweest. Een zwaar ongeluk is er bijvoorbeeld gebeurd in Oorschot. Op de oude Grindweg. En daar zijn 3 mensen bij gewond geraakt. En 2 zwaar gewond volgens de politie. De bestuurster van de auto zou zijn aangehouden. Wellicht is er alcohol in het spel geweest. Die weg is een tijd ook afgesloten geweest. En er gebeurde ook iets ingrijpends aan de Magnoliastraat in Eindhoven. Want daar is vannacht een zware explosie geweest. Toen mensen naar buiten keken, zagen ze dat er brand was bij een voordeel van een huis. Ook een heg, de hal en een afdakje, daar waren vlammen te zien. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Gelukkig geen gewonden, maar wel een boel mensen die de straat op moesten. En de bewoners van dat pand, die waren ook nog eens thuis toen het gebeurde. Veel meer nieuws, ook vrolijkere dingen, zie je op de website en op de app van Omroep Brabant. Want we houden je graag op de hoogte van alles wat er gebeurt in onze prachtige provincie. Een zingend soapsterretje of een acterende zangeres kan ook. Natalie in Brooklyn.

0: I Just Might. Bruno Mars op Omroep Brabant. Het is 9:09. Tijd om over het weer te gaan praten. Dat doe ik met Floris van Weerplaza. Floris, een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: Ik zie nu nog niet veel zon. Gaat het wel goed komen vandaag?
1: Mwah, een beetje zon kunnen we later op de dag wel verwachten. Maar op dit moment is het grijs in de provincie. Overal veel wolkenvelden. En er valt her en der ook wat lichte regen of motregen uit. De temperatuur ligt momenteel tussen de 12 en 14 graden. En daarbij waait het ook nog eens stevig door uit het westen, met kracht 4 of windkracht 5 in de open gebieden.
0: En dan uiteindelijk, als die zon er misschien wel bij komt?
1: Ja, die komt er in de loop van de middag wel wat vaker bij. In de middag zien we een beetje een gemixt weerbeeld van af en toe wat korte zonnige fases, wat wolkenvelden, wat stapelwolken. En de temperatuur die stijgt dan naar een aangename 20 graden. En in de middag is het overwegend droog. Dus in de middag is het best wel aardig weer. Wel nog steeds die stevige wind uit het westen met kracht 4 of windkracht 5 dus.
0: Dat is stevig. Als je even doorheen moet fietsen, dan moet er inderdaad wel even getrapt worden. De nieuwe week, brengt dat nog steeds heel veel wisselvallig weer of toch wat anders?
1: Het is echt ronduit wisselvallig. Morgen beginnen we nog droog met een waterig zonnetje in het oosten van de provincie. In de middag is het overwegend bewolkt geraakt, wat dikkere bewolking, en dan gaat het ook langere tijd regenen. En die regen heeft af en toe ook een buiig karakter. En dat betekent ook dat onweer niet geheel uitgesloten is morgenmiddag. Maar voor de regen uit wordt het morgen nog zo'n 20 graden. Dat is heel aardig voor de tijd van het jaar. Maar de dagen daarna moeten we het doen met hooguit 17 graden. En ook woensdag, donderdag en vrijdag zien we geregeld buien terug in het weerbeeld. Maar er zijn dan ook droge perioden met flink wat zonneschijn tussendoor. Dus al met al een groeizame week.
0: Een groeizame week, en dat is nodig ook natuurlijk. Zie je nog wel een kleine kentering in de loop van de week?
1: Ja, echt pas later in de week hoor. Die verwachting gaat wel gepaard met veel onzekerheid, want het is natuurlijk nog ver weg. Maar een hoge drukgebied boven Frankrijk gaat zich dan waarschijnlijk ontwikkelen. En daar profiteren wij dan komend weekend van. En dan zal de temperatuur weer eens boven de 20 graden uitkomen, met ook dan droge perioden en veel zonneschijn, Christian.
0: Mijn

0: beetje folky, lekkere muziek. Mumford & Sons en I Will Wait.
1: Duivels Dilemma.
0: Ja, die ga ik je nou voorleggen. Ik krijg trouwens veel mensen die een berichtje sturen dat ze lekker aan de koffie zitten. Ja, dat ontbreekt er bij mij nog aan. Ja, die moet ik je zelf halen, dus dat zal ik dan zomaar even gaan doen. Ga ik je wel intussen een dilemma voorleggen. En het is eigenlijk heel simpel. Twee geweldige zangers die we hebben gehad, die alle twee helaas niet meer bij ons zijn. Maar dan zeggen we, gelukkig hebben we heel veel om nog van te genieten van ze. En in beide gevallen hebben ze een plaatje gemaakt die genoemd is naar de dag waarop we vandaag leven. Namelijk de zondag. Maar het zijn wel twee totaal verschillende nummers. En de vraag is, en het dilemma is, voor welke gaan we?

0: duivels dilemma.
1: Ja, ik vind hem zelf moeilijk. Gaan we gewoon voor heerlijk, rustig, uptempo, vrolijk Rob de Nijs? Of voor hartverscheurend mooi van André Hazes? Laat het even weten via de app 06573-28203. 06573-28203. En de meeste stemmen gelden uiteraard. Verkeersinformatie. Nou ja, volgens mij ben ik redelijk snel klaar met de files. Want die staan er op dit moment niet. Maar er wordt wel wat plekken aan de weg gewerkt. Op de A4 gebeurt dat bijvoorbeeld. Tussen knooppunt Sabina en Dinteloord zijn ze bezig. En dat duurt tot de 8e juni. Dat is morgenochtend 5 uur. En ook op die A4 richting Antwerpen tussen Tolen en Bergen-op-Zoom Noord. Ook daar is het dicht. En ook daar moet het morgenochtend om 5 uur klaar zijn. En nog even voor de helderheid. De aangekondigde wegwerkzaamheden voor dit hele weekend op de A50. Tussen Bankhoef en Volkel. Op verschillende plekken. Daar is allemaal niet doorgegaan. Dat kun je gewoon gebruiken, dat stuk snelweg. En later worden die wegwerkzaamheden ingehaald. 4 minuten over 9:30 is het intussen op deze zondagochtend. Nog heel veel mooie muziek komt er je kant op om te beginnen. Anastasia, I'm out of love.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: Ik denk altijd dat je dag gemaakt kan worden door gewoon één liedje. Heb jij dat ook? Eén liedje gewoon op de radio en je denkt, mijn dag kan niet meer kapot.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1 bij Omroep Brabant.

0: Fleetwood Mac. And You Make Love and Fun.
1: Duivels Dilemma.
0: En het blijkt een echt duivels dilemma te zijn, want het gaat ontzettend gelijk op tussen zondag en zondag.

0: dilemma.
1: Ja, ik moet alles nog een keertje extra natellen, want ik zie geen verschil. Dus het wordt echt een dubbeltje op zijn kant. Een van de stemmers is Sjaak bijvoorbeeld.
2: Beste Christian, er is geen keuze. De man van het levenslied. Helaas is hij niet meer André Hazes. Wat een kanjer.
1: En dat is dus een duidelijke stem, maar zo stemt Alexandra bijvoorbeeld weer voor Rob de Nijs. Die zegt er trouwens ook nog even bij dat ze vanmiddag de wind in de rug gaat hebben bij het Drakenbootfestival, 10e editie in Helmond. Ja, zeker. Wind in de rug, hopelijk. Kan ook van de andere kant komen natuurlijk. Dat is dus iemand die dus juist voor Rob de Nijs heeft gestemd. Het kan alle twee nog steeds en je mag nog stemmen via de app 06-573-28203. Een duivels dilemma tussen de Nijs en Hazes.
0: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
3: Christian Westerveld. Omroep.

0: Billy Joe Royal. Down in the Boondocks.
1: Duivels Dilemma.
0: Ja, we hebben een winnaar. En het is heel spannend geweest. Ik heb nog een keer nageteld. En nog een keer nageteld. En nog een keertje nageteld. Welke zondag heeft er nou uiteindelijk gewonnen? Die van Hazes of toch die van... Ja, toch die van Rob de Nijs. Jazeker. Met klein verschil. Dank voor alle stemmen die binnen zijn gekomen. Rob de Nijs. En zondag. De

0: George Ezra.
1: War for you, you, I'd leave it all.
0: En Budapest.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
10: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
11: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
12: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
13: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
10: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
9: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
15: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
16: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
19: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
20: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
2: De
0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
22: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: En dit is Omroep Brabant. Tot 12 uur ben ik er, Christian, met Weekend. En daarna, dan is er Stef Special. En uiteindelijk nog tussen 4 en 6 van Brabantse Bodem met Hubert. Dus ook al is het niet het mooiste weer, je komt je middagje wel door, hoor, met Omroep Brabant. Qua files valt het allemaal reuze mee. Echte files staan er niet, maar er zijn wel wat vertragingen vanwege wegwerkzaamheden. Met name de A4 noem ik even, richting Antwerpen. Er zijn twee plekken waar ze aan de weg aan het werken zijn. Voor Dinteloord en bij Bergen-op-Zoom Noord gebeurt dat. En dat is tot morgenochtend allemaal aan de gang. Ja, en intussen komt het WK voetbal met rassenschreden dichterbij. Volgende week om deze tijd hebben we zelfs de eerste wedstrijd van Oranje al gehad. Hoog tijd om even bij te praten met ons voetbalforumpje.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
26: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
25: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
27: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
28: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
5: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
6: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
7: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
8: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
5: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
10: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
16: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Roll-On Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Roll-On en Van Raam geven u graag advies.
25: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
16: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
12: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
20: Weekend. Christian Westerveld.
13: Het is weekend.
29: Yay, het is weekend.

0: Hull City en Carly Rae Jepsen.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, het begint allemaal een beetje somber en een beetje regenachtig, maar het gaat allemaal wel een beetje veranderen. Tenminste, dat is hetgeen wat de weerman ons vanochtend verteld heeft. En die weerman, daar is Floris, en die zegt dat we toch wel iets van de zon krijgen te zien.
2: Ja, die komt er in de loop van de middag wel wat vaker bij. In de middag zien we een beetje een gemixt weerbeeld van af en toe wat korte zonnige fases, wat wolkenvelden, wat stapelwolken. En de temperatuur die stijgt dan naar een aangename 20 graden. En in de middag is het overwegend droog, dus in de middag is het best wel aardig weer. Wel nog steeds die stevige wind uit het westen met kracht 4 of windkracht 5 dus.
0: Verder in het nieuws, wijkagenten van het team Reeshof in Tilburg die zijn vannacht urenlang bezig geweest met het zoeken van hulp. Van hulp voor een vrouw die met haar 3 jonge kinderen in het holst van de nacht over straat zwierf. Een buurtbewoonster zag het, ving hen op, waarschuwde de politie. En de buurtbewoonsters vertaalden voor de agenten het gesprek met de vrouw, want die sprak dus blijkbaar geen Nederlands. En de wijkagenten hebben vervolgens contact gelegd met het crisisteam. En het heeft even geduurd, maar uiteindelijk werd er onderdak gevonden voor deze mevrouw met haar kinderen die 3, 6 en 10 jaar oud zijn. Verder in het nieuws, een heel verhaal wat je kunt lezen op de website en op de app. De gemeente Eindhoven betaalde 1,1 miljoen euro voor een spiksplinternieuw zwembad. Maar dat wordt al een jaar niet gebruikt. Het gaat om een nieuw kinderzwembad en een waterspeeltuin in het populaire speelpark De Splinter. Juni vorig jaar ging het allemaal dicht om niet meer open te gaan. Wat er daar allemaal aan de hand is en hoe dat dan toch kan gebeuren, daar lees je veel meer over op web en app bij Omroep Brabant. En verder veel goede muziek natuurlijk. En eentje erbij kies ik er dan zelf uit mijn archief, omdat ik die zelf heel mooi vind. En hopelijk jij dan ook. Het gaat over de band Squeeze. En dat is de band waar ooit Jules Holland, die ken je misschien wel van de muziekprogramma's bij de BBC, ooit als toetsenist begonnen is. En dat nummer,
1: Christian's Klassieker,
0: is van Squeeze, Cool for Cats.

0: Doorbob en All for One. Ja, en nou zei ik net, over een week dan hebben we de eerste wedstrijd al gehad van het Nederlands elftal. Dat is niet helemaal waar. Dan is het namelijk de speeldag, want volgende week zondag dan is de eerste wedstrijd tegen Japan. Ja, we gaan het maar een beetje voorbeschouwen. En wat er verder allemaal te tafel komt met ons vaste voetbalforum. En dat zijn Leon Voskamp van Omroep Brabant en Rick Elfrink van het Eindhovense Dagblad. Heren, goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen,
0: Jan. Goedemorgen. Rick, toch even PSV-actualiteit. Is die er? Is Saibari al naar Bayern München of nog niet?
1: Nee, nog niet. Als je alle transfergoeroes moet geloven, dan was het van de week allemaal al klaar. Mm-hmm. Here we go. Maar zo simpel is het niet. Het is niet zo dat PSV even tekent bij het kruisje, zoals dat heet. Nee, als het goed is, is er begin komende week overleg. Dus dat is allemaal wat later dan die transfergoeroes beloofd hadden. Want ja, dat gaat allemaal snel volgens hen, maar zo snel gaat het niet. Het kan wel snel gaan nu. PSV wil volgens mij een mooi bedrag. Hè? Ik heb gezegd dat het ergens wel tussen de 48 en 58 miljoen zal uitkomen. Dat was een beetje een slag in de lucht. Maar daar is wel mijn gevoel bij als ik het allemaal een beetje zo beluister. Dan moet in ieder geval een 50 miljoen plus uitkomen, dunkt me. En wat dat dan precies gaat worden, dat zullen we zien. Maar de komende dagen is daar overleg over. Ja, en zullen Bayern en PSV elkaar moeten zien te vinden.
0: En zo zie je dat de actualiteit gewoon doorrolt, ook al komt er dus ook nog een WK aan. Zijn er ook, Leon, dingen die jou zijn opgevallen buiten het WK om, voor we daarover beginnen?
2: Nee, helemaal niks, Christian.
0: Helemaal niks, dan gaan we gewoon over het WK beginnen.
2: Dat is natuurlijk onzin. Het valt, ik moet zeggen, die koorts die begint nou een beetje te komen. Hè. Dat hebben we in Qatar wel een beetje gemist, vind ik, die WK-koorts. En ik zie nu wel echt overal omheen dat het al leeft. En dat vind ik wel leuk om te zien.
0: Ja, nou ja, het was in ieder geval toen het EK was, 2 jaar geleden. Toen was het ook ietsje dichterbij. Toen had je dat misschien wat eerder. Pas toen had ik dat misschien wat eerder. Rick, hoe zit het met jouw WK-koorts en hoe zit het met jouw WK-gevoel met betrekking tot het Nederlands elftal?
1: Ja, dat begint nou toch wel een beetje te komen. Maar het Nederlands elftal heeft natuurlijk niet goed gepresteerd tegen Algerije. Dat was niet best. En je hebt ook het gevoel dat ze echt nog wel kunnen zijn. Met name voorin. Daar moet toch wel iets gebeuren. Hè? Dat viel erg tegen Algerije. Al moet je ook niet altijd op een laatste wedstrijd afgaan. Dat doen mensen natuurlijk vaak. Malen die zag er natuurlijk niet goed uit in die wedstrijd. Is wel goed in vorm. Maar PSV...
0: Wat hard vol van is er een keer.
1: Koeman moet natuurlijk zoeken naar een manier om stelling te brengen. Dat is nog niet zo makkelijk gebleken. Hè. Met Summerville waren er wel wat voorzetten. Maar goed, Summerville was ook weer kwetsbaar. Verspeelde wat ballen. Aan de linkerkant Gakpo is denk ik onomstreden. Hè. Al is het een beetje de vraag in welke rol hij dan blijft straks als Nederland tegen Japan speelt. Depay, ja, dat kon eigenlijk helemaal niet. Hè. Die was niet best tegen Algerije. Dus die zal er echt nog een flinke tand bij moeten doen de komende weken. Of dat lukt, ja, dat zal moeten blijken. Maar die oogde nog niet best.
0: Leon, wat is jouw favoriete opstelling van Oranje? Want Ronald Koeman luistert altijd mee, zoals je weet.
2: Die vind ik heel gemeen, Christian. Ik heb hem niet op voorbereid.
0: Weet nee, dat weet ik. Nee, dus gaan we hem nu doen. Allereerst het systeem.
2: Ik hou eigenlijk wel gewoon van 4-3-3. Dus zullen we daar gewoon uitgaan?
0: Rick, gaan we voor 4-3-3? Gaan we gewoon samen de ideale opstelling maken?
1: In alle gevallen. Dat hangt ook een beetje van de opstelling van de tegenstander af, denk ik. En wat je soms nodig hebt. Ik denk dat je ook moet kunnen schakelen. Je hebt natuurlijk met meerdere opties voor de rechterkant ook met name. Koopmijnen, Summerville.
2: Koopmijnen, Rick.
1: Ja, zelfs dat kan. Hè, maar dan speel je dus wat... Maar dan speel je dus wat behoudender.
0: Ja.
1: Dan heb je wat ander. En dan zou je kunnen proberen om je spits wat meer in stelling te brengen. Soms zal dat misschien toch nodig kunnen zijn.
0: Ja, nee, dat is zeker zo. Maar laten we voor de sake of argument gewoon kiezen voor 4-3-3. Is Verbrugge gewoon eerste keeper? Of moeten we daar eerst ook nog even discussie over hebben?
2: Verbrugge doet het gewoon goed. Hè? Maar ja, de Roest doet het ook goed. Dus we hebben eigenlijk gewoon hele goede keepers. Dat is ook al eens jaren niet geweest.
0: Nee, dat is ook
2: wel
0: zo.
2: Ik zou hem toch laten staan, Bart Verbrugge.
0: Rick Verbrugge?
1: Ja, zeker.
0: Oké, nou, Leon, jouw achterste vier?
2: Dumfries uiteraard. Timber twijfel ik over. Normaal gesproken zou ik Timber zeggen. Maar ja, die heeft natuurlijk bijna niet gespeeld. Even kijken. Ik ga dan toch voor het centrum met Van Dijk en Van de Ven. En dan Hato linksback.
0: Hato linksback. Rick, wat zet jij daar tegenover?
1: Nee, gewoon dit laten staan wat er nu stond. Van Dijk, Van Hekken en Van de Ven. Dat is verder oké. Van de Ven was ook niet best overigens. Dus dat moet ook beter.

0: mogelijk. Ja, dat Timber gedurende het toernooi fitter wordt. En dan, dan zou dat kunnen.
1: Ja, goed, dan gaan we daar vanuit. De middelste linie, nou mag Rick beginnen.
0: Ja, daar zou ik op dit moment ook niet zo heel veel aan veranderen, denk ik. Ja, Reinders is denk ik toch wel een logische. Frenkie, ja, dat is niet aan te tornen, denk ik. En Gravenberg ook niet. Alleen dus de vraag is even, wil je het inderdaad met 4 middenvelders gaan doen? Of wil je het met 2, of sorry, met...
1: Ja, met 3 gaan doen.
0: 4-1-3-2 of 4-3-1-2. Of dat is altijd een beetje... Dat kan ook altijd een beetje van de tegenstander natuurlijk afhangen. Maar ja, als je dan toch voor een 4-3-3 kiest, denk ik gewoon De Jong, Gravenberg, Reinders. Lijkt mij logisch.
1: Leon.
2: Klopt. Ja, zonder twijfel. Wereldmiddenveld in principe. Hè?
1: Ja, het heeft alleen nog nooit gelopen. Maar ja, wie weet gaat het tijdens het loopt. Als het loopt, inderdaad. Leon, jouw voorste 3 dan?
2: Ja, daar zit dus een beetje de pijn.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja, want daar heeft iedereen het over, hè?
2: Ja, want iedereen zegt, ja, Malen en Dumfries kunnen niet samen voetballen. Maar ja, we gaan het toch gewoon voor Malen op rechts doen. En ja, Gakpo vind ik, die heeft ook niet een al te best seizoen, hè? Maar
1: nee.
2: Heeft gewoon op links. Ja, je kan niet anders dan Depay, ondanks die is ook niet fit. Dus ja, zeg maar, hier zit een beetje de pijn. En als ik nu zo het opnoem, denk ik van waarom heb ik eigenlijk 4-3-3 gezegd?
1: Maar we hebben afgesproken dat we ook af en toe kunnen switchen. Hè? Want dat was de inbreng van Rick. Jij koos voor 4-3-3, hij voor de flexibiliteit. Ja. Maar goed, eenmaal andermaal, jouw voorste 3?
2: Ja, Depay, Gakpo, Malen, dat wordt het toch.
1: Dat wordt het toch. Rick, wat denk jij?
0: Nee, ik ga toch nog een keertje voor Koopmeiners. En dan die in een wat hangende rol aan de rechterkant. En ook een wat dienendere rol. En dan Malen en Gakpo uiteraard. Die speelt natuurlijk. Ik geloof wel in dat systeem met een rechtsbuiten die iets meer misschien vanaf het middenveld komt.
1: Oké, we zullen het zien, mannen. Jullie wereldkampioen.
2: Rick. En dan Christian, en dan doe ik al even over nadenken.
1: Oh, dat is goed.
0: Spanje.
1: Ja, ik was vorige keer helemaal overtuigd van Spanje. Ik zeg nu Engeland.
2: Frankrijk.
0: Dat kan ook.
1: Het kan ook. Goed, die heb ik wel genoteerd. We zullen het zien en we gaan elkaar nog spreken, mannen. Dank voor de inzichten en tot de volgende weer.
2: Tot snel.
1: Groeten, houdoe.
3: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
4: Christian Westerveld.
3: Omroep Brabant.

0: op Omroep Brabant. En zo dadelijk gaan we weer even terug in de tijd, na het jaar dat misschien wel de meest omstreden WK-goal ooit werd gescoord.
1: The linesman says no. It's a goal.
0: Dat is een hele tijd geleden. Straks meer uit dat jaar en een muzikale keuze die je mag maken. Het is inmiddels 1 minuut over 10:30. Nu eerst Lily Allen en Smile.

0: Jellen.
1: Even terugspoelen.
2: Terug naar een jaar dat inmiddels, ja, schrik niet, al 60 jaar achter ons ligt. Frans, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Christian.
2: 1966, wat komt er in het eerste in jou op, zonder dat je gelijk iets uit dat jaar moet noemen, maar een beetje die tijd?
3: Nou ja, mijn jeugd, hè. Ik zat toen op de middelbare school.
2: Lang haar?
3: Jazeker, en een baardje.
2: Een baardje ook, hè?
3: Ja.
2: Wat was het? Hoe lang was je toen?
3: Pluisjes, zo.
2: Oh, pluisjes, oké.
3: Okay. Ze lachten me wel eens uit, want ik had twee kanten een pluisje zitten.
2: Het moet ergens beginnen, Frans, ja, hè? Dat is ook zo. En zat je meer in de klas of stond je meer op de gang?
3: Ik zat meer op de gang.
2: Meer op de gang. Ja. 1966, het jaar dat deze drie nummers in de hitparade stonden. 1.

0: kunst terugspoelen.
1: Ja, Frans, je voelt de moeilijke keuze al aankomen. Ja. Gaan we voor nummertje 1, These Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra. 2, with a Girl Like You van The Troggs. Of nummer 3, Little Man, Sonny and Cher.
2: Ja, ik was helemaal verliefd op Nancy Sinatra. Ach. Maar ik ga toch voor nummertje 2, The Troggs. Want daar was ik helemaal fan van.
1: Ja, with a Girl Like You. Is dat ook jouw keuze? Laat het dan weten. Dan mag je een 2 appen naar 06573-28203. Maar een 1 of een 3 mag natuurlijk ook. En het nummer met de meeste stemmen gaat zo dadelijk gedraaid worden. Hier komen ze nog een keer. 1.

je mag appen naar 06-573-282-03. En het nummer met de meeste stemmen gaan we draaien. De man die we nu gaan horen was nog maar een peutertje, maar de hele wereld wist al wel wie hij was, want hij was het kind van een Beatle. Julian Lennon, Too Late for Goodbye.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Trustfall, Pinkpop Omroep Brabant. Even terug in de tijd.
1: Even terugspoelen.
0: En dan komen we in het jaar 1966. En deze drie nummers kun je nog opstemmen via de app 06573 28203. Een 1, een 2 of een 3 doorgeven. 1.

0: Ja, het wordt spannend.
1: Even terugspoelen.
0: Hoofdpunten uit het nieuws van 1966. In de Tweede Kamer speelt zich een van de meest memorabele nachten uit de parlementaire geschiedenis af. De nacht van Smeltzer. Premier Kals wordt door zijn eigen katholieke volkspartij, geleid door meneer Smeltzer, ten val gebracht. De nieuwe minister-president Jelle Zijlstra wordt door Wim Kan, cabaretier, toegezongen. Is dan wel weer een versie die daarna weer van gemaakt is, maar het origineel althans. De tekst was van Wim Kan, maar je hebt er misschien wel Yellow Submarine van de Beatles in herkend. Over die Beatles gesproken, hij kwam net ook al even ter sprake. John Lennon veroorzaakt een boel ophef als hij in een interview zegt dat de Beatles populairder zijn dan Jezus Christus. John probeert op een persconferentie uit te leggen wat hij nou bedoeld heeft, maar dat helpt nauwelijks.
2: No, I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. And now it's all this.
0: En kort erop stoppen de Beatles met live optreden. In februari landen de Russen al op de maan. Het gaat wel om een onbemande Luna 9. De strijd om als eerste een man op de maan te krijgen zou later gewonnen worden door de Amerikanen. In Limburg wordt de allereerste editie verreden van de Amstel Gold Race. De Fransman Jean Stablinski wint. En de Provo-beweging zorgt in 1966 doorlopend voor onrust en ophef in Amsterdam. Kroonprinses Beatrix merkt dat ook als ze op haar trouwdag met prins Klaus haar rijtoer verstoord ziet worden door een rookbom. Het huwelijk gaat natuurlijk intussen gewoon door.
3: Klaus van Amsberg, verklaart gij aan te nemen tot uw wettige echtgenote, prinses Beatrix, wat is daarop uw antwoord?
4: Ja.
0: En Trix zei ook ja. Voorzitter Mao Zedong begint de culturele revolutie in China. Deze zuivering zou miljoenen Chinezen het leven kosten. En de Duitse oorlogsmisdadiger Willy Lages, tot 1966 een van de beruchte vier van Breda, wordt om gezondheidsredenen vrijgelaten, ondanks veel protest. Op Wembley pakt Engeland de wereldbeker voetbal. In de finale wordt het 4-2 tegen de West-Duitsers. En één van de goals was een bal die duidelijk tegen de onderkant van de lat ging en niet over de lijn ging.
5: De linesman says no. It's a goal! It's a goal! Oh, the Germans go mad at the referee.
0: Ja, de Germans go mad at the referee en ze hebben volkomen gelijk, maar die bal wordt wel goedgekeurd en de Engelsen winnen. Breda naar Hans van Mierlo begint een nieuwe partij, Democraten 66, die nog steeds bestaat zoals we weten. En voor het eerst komt er een Nederlandstalige plaat op nummer 1 in de top 40.
6: Dans je de hele nacht met mij, ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij?
0: En diep verdriet onder de Brabantse katholieken als de geliefde bisschop Bekkers van Den Bosch overlijdt. Zijn opvolger is bisschop Bluissen.
1: Even terugspoelen.
0: Ja, Frans, notaris van dienst.
7: Ja, het is een spannende strijd geweest tussen nummer 2 en nummer 1.
0: Dus nummer 3 kwam, kwam er niet aan te pas.
7: Die kwam op het later een beetje bij, maar die kwam er echt niet aan te pas. Maar uiteindelijk heeft nummer 1 gewonnen. Dus we gaan wandelen.
0: Nancy Sinatra, dank voor alle stemmen die binnen zijn gekomen. En dit is hem dan geworden. Are you ready, Boots? Start walking, Nancy Sinatra.

En daar gaat ze hoor. Nancy Sinatra. En zij verzorgde dus deze keer de terugspoelplaat uit 1966. These boots are made for walking. Ja, en wat dan eigenlijk iets is wat je je niet moet afvragen bij een dame... maar ik deed je toch even kijken van hoe oud is ze eigenlijk? Nou, morgen wordt ze 86. Morgen is ze dus jarig, Nancy Sinatra. Je kunt nog net een kaartje op de bus doen. Komt het wel een dagje te laat of zo, maar dat geeft niks. Little River Band en Forever Blue. Sometimes

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk, de Leolux Select Store.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start Theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
11: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
13: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
14: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
13: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
14: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
13: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
17: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
18: verkoop je stoelen.
19: Dit zit
20: in Mil, Reuzel en Riethoven.
21: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
22: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
23: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: En dit is Omroep Brabant. Tot 12 uur nog weekend. En daarna gaan we verder met Stef Special. En uiteindelijk tussen 4 en 6 sluiten we de middag af met Hubert en Van Brabantse Bodem. Ik heb 2 meldingen voor wat betreft wegwerkzaamheden. Alle 2 op de A4, alle 2 richting Antwerpen. Voor Dinteloord en voor Bergen-op-Zoom Noord is de weg afgesloten. En zul je dus even een andere route moeten kiezen tot morgenochtend 5 uur. Er waren ook wegwerkzaamheden aangekondigd voor de A50. Ik zeg het ook nog maar een keertje. Tussen Bankhoef, Valburg was het geloof ik, en Volkel. Maar is allemaal niet doorgegaan. Die hele A50 kun je gewoon gebruiken. Door omstandigheden hebben ze dat allemaal moeten uitstellen. Dat gaat later nog een keertje gebeuren. Komend uur gaan we nog onder meer praten over de natuur natuurlijk. Stuifmail, Frans is er om vragen van antwoorden te voorzien. Heb je nog een vraag, dan mag je die altijd even op de mail zetten. Stuifmail@omroepbrabant.nl. Of even appen. Kan ook naar de studio 06573-28203. En de uitgebreide weersverwachting komt er ook aan. En ook nog wat meer dingen dan alleen die explosie in Eindhoven die in Brabant in het nieuws zijn.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
27: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
26: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
28: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
29: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
30: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment.
0: 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Race als een pro bij Outdoor Kartcircuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kartcircuit De Landsart.
8: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
7: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
19: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
30: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
31: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
32: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
18: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
34: Weekend. Christian West.

0: Karma Chameleon van Culture Club.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, veel zon zie ik nog niet. Misschien dat hij bij jou wel doorbreekt, maar misschien ook niet. Dadelijk krijg je in ieder geval de laatste berichten erover van Weerplaza. Floris gaat zich zo melden. In het nieuws, onder meer, wat je net ook al even bij het NOS-nieuws voorbij hoorde komen. Er was een explosie geweest in Eindhoven en er zijn inmiddels mensen voor aangehouden. Het gebeurde op de Magnoliastraat. Daar was ineens een hele harde knal te horen vannacht. En mensen die daar in huis waren, want die waren thuis, die zijn gelukkig wel ongedeerd gebleven, de straat op gegaan. Er zijn ook nog wat mensen uit andere huizen ontruimd. De politie was er snel blij. Het was ook wel vrij duidelijk dat het dus ging om een explosie die door iemand veroorzaakt was. Drie mensen zijn gezien toen ze vluchtten en later zijn ze aangehouden. Het gaat om twee mannen van 19 en 24 jaar uit Den Haag en een 20-jarige man uit Rotterdam. Ze zijn voorlopig vastgezet. Wat nou precies de reden was waarom ze dit hebben gedaan, ja, dat zal de komende tijd wel duidelijk moeten worden. En wijkagenten van het team Racehof in Tilburg zijn vannacht uren bezig geweest met het zoeken voor hulp van een vrouw. Voor een vrouw die met haar drie jonge kinderen in het holst van de nacht over straat zwierf in Tilburg. Een buurtbewoonster zag de vrouw en de kinderen, ving hen op en heeft de politie gewaarschuwd. En uiteindelijk zijn ze ook aan onderdak geholpen, deze vrouw en haar kinderen. Het ging om kinderen van 3, 6 en 10 jaar oud. Je kunt het hele verhaal lezen op web en app bij Omroep Brabant. Ook ander nieuws kom je daar tegen.
1: Dit is met Christian Westerveld.
0: Ja, en je kunt dus je vragen ook aan de boswachter richten, ook deze keer. En ja, Frans, ik heb een hobby erbij, kan ik je vertellen.
2: Oh ja?
0: Dat fantastische archief van beeld en geluid dat sinds kort beschikbaar is.
2: Ja.
0: Heb je nog alles een beetje zitten grasduinen of nog niet?
2: Nee, nog niet. Ja. Lang geleden wel, maar nu niet.
0: Nu niet. Ja, nu is alles openbaar geworden.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: En ik zit dus nu te kijken naar, ja, ik kan het jou laten zien, hier een mannetje in het groen met een baard die aan het fietsen is.
2: Ja.
0: En weet je wie dat is?
2: Gedaan, ja. Ik denk dat ik het zelf ben.
0: Ja, jij bent dat zelf. Ja, je kunt inderdaad best wel wat dingen vinden om de naam Frans Kapteins Frans. Dus doe dat eens gewoon.
2: Ja, ik ga dat eens doen, ja.
0: Puur Natuur van de Tros uit 1999.
2: Oh, dat klopt, ja. Dat klopt. Daar heb ik toen inderdaad heel lang gewerkt bij de Tros. Dat was keileuk om te doen.
0: Ja.
2: Bijna in heel Nederland mocht ik dan mee op, zeg maar, op reis.
0: Ja.
2: En dat ging geweldig. Een klein dingetje uit die tijd. Op een gegeven moment had ik ik had een vaste cameraman. Op een gegeven moment was er een nieuwe cameraman, want de vaste cameraman was ziek.
0: Je wou niet meer met jou werken?
2: Jawel, maar die was gewoon ziek.
0: Oh, die was gewoon ziek. Okay, ja.
2: En toen kwam er een boomlange Amsterdammer.
0: Ja.
2: En toen zei de regisseur, ja, volg Frans maar gewoon. We lijnen hem niet aan. Laat hem maar loslopen. Gaat hem maar achteraan.
0: Ja.
2: En die man is achter me aangelopen. En op een gegeven moment, hij had al zoveel gehoord dat hij dacht van, wat is dit allemaal? En toen dook ik naar beneden toe. En toen vond ik een mooi spinnenkapseltje.
0: Ja,
2: er spinnetjes in zaten, maar dat noemden wij een kabouterlampje. En die man die legt zijn camera neer, die pakt me bij het handje, die zegt, kom manneke, nou gaan we naar het busje toe.
0: Mooi.
2: Dat was
0: mooi,
2: leuk.
0: Mooi, mooi, mooi. Nou ja, ik zie thuis nog veel meer allerlei radioprogramma's waar je ook in hebt gezeten.
2: Ja.
0: Van alles en nog wat.
2: Ik ga eens een keer kijken.
0: Dat moet je zeker doen.
2: Ja, leuk. Dankjewel voor de tip.
0: Ja, zeker. Ja, en ik heb ook, dat is ook wel grappig, een keer, want dat kan me van vroeger nog herinneren, dat is uit 1980. Toen is er een keer een voorstelling van kindercircus Il Crigio in Haren.
2: Dat ken ik, ja.
0: Ja, zeer bekend. Dus vlak bij jou in de buurt.
2: Ja, ik ben vaak geweest.
0: Dat is een keer op televisie geweest. Ah. En ik wist dat wij erbij waren. Ik was toen 6.
2: Ja.
0: En ik heb zo'n beetje de helft van mijn gezicht gezien.
2: Ach, wat
0: en,
2: leuk.
0: Mijn moeder helemaal.
2: Oh, wat leuk.
0: Heb ik ook teruggevonden.
2: Oh,
0: dus,
2: wat leuk.
0: Dus als je ooit eens denkt van, nou, volgens mij ben ik ooit een keertje op televisie geweest, jaren geleden. Probeer het eens na te zoeken, want er is heel veel bewaard gebleven. De Schatkamer heet het, hè, van beeld en geluid. De Schatkamer, je vindt het dan vanzelf. En het is met recht een schatkamer. En dit is een muzikale schatkamer, hè, deze radio.

0: dikke hit. Je zet Cheerio op Omroep Brabant. En ja, dan krijg je bijna het idee van dat het prachtig weer is. Nou, dat zie ik nog niet als ik naar buiten kijk. 11:58 is het intussen geworden. Floris van Weerplaza, ik zie geen zon. Gaat het nog wel goed komen vandaag?
1: Mwah, een beetje zon kunnen we later op de dag wel verwachten. Maar op dit moment is het grijs in de provincie. Overal veel wolkenvelden. En er valt her en der ook wat lichte regen of motregen uit. En daarbij waait het ook nog eens stevig door uit het westen met kracht 4 of windkracht 5 in de open gebieden.
0: En dan uiteindelijk als die zon er misschien wel bij komt?
1: Ja, die komt er in de loop van de middag wel wat vaker bij. In de middag zien we een beetje een gemixt weerbeeld van af en toe wat korte zonnige fases, wat wolkenvelden, wat stapelwolken. En de temperatuur die stijgt dan naar een aangename 20 graden. En in de middag is het overwegend droog. Dus ja, in de middag is het best wel aardig weer. Wel nog steeds die stevige wind uit het westen met kracht 4 of windkracht 5 dus.
0: Dat is stevig. Als je even doorheen moet fietsen, ja. Dan moet er inderdaad wel even getrapt worden. Ja, de nieuwe week, brengt dat nog steeds heel veel wisselvallig weer of toch wat anders?
1: Het is echt ronduit wisselvallig. Morgen beginnen we nog droog met een waterig zonnetje in het oosten van de provincie. In de middag is het overwegend bewolkt geraakt, wat dikkere bewolking en dan gaat het ook langere tijd regenen. En die regen heeft af en toe ook een buiig karakter. En dat betekent ook dat onweer niet geheel uitgesloten is morgenmiddag. Maar voor de regen uit wordt het morgen nog zo'n 20 graden. Dat is heel aardig voor de tijd van het jaar. Maar de dagen daarna moeten we het doen met hooguit 17 graden. En ook woensdag, donderdag en vrijdag zien we geregeld buien terug in het weerbeeld. Maar er zijn dan ook droge perioden met flink wat zonneschijn tussendoor. Dus al met al een groeizame week op.
0: Een groeizame week, en dat is nodig ook natuurlijk. Zie je nog wel een kleine kentering in de loop van de week?
1: Ja, echt pas later in de week hoor. Die verwachting gaat wel gepaard met veel onzekerheid, want het is natuurlijk nog ver weg. Maar een hoge drukgebied boven Frankrijk gaat zich dan waarschijnlijk ontwikkelen. En daar profiteren wij dan komend weekend van. En dan zal de temperatuur weer eens boven de 20 graden uitkomen, met ook dan droge perioden en veel zonneschijn, Christian.
0: Maar ik hoor slagen om de arm.
1: Ja, het is nog wel heel veel weg natuurlijk. Dus we houden inderdaad wat dat betreft een slag om de arm.
2: Dit is tot 12 uur.

0: Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. Bijna 11:30. En dan gaan we langzaamaan richting de natuur. En dat doen we eerst tegenwoordig, Frans, met het antwoord op een vraag die jij online stelt. En ja, dan beloven wij dat het antwoord op de radio komt. Eerst even de vraag die jij online hebt gesteld.
1: Nou, de vraag is dat insecten zijn ongewervelde dieren. Hebben 6 poten, een lichaam. Ja. Dat bestaat uit kop, borststuk en achterlijf. Ja. En meestal 2 paar vleugels. En dan is de vraag, waarom horen vliegen toch bij de insecten thuis?
0: Terwijl ze eigenlijk te weinig poten hebben.
1: Nou, terwijl ze eigenlijk te weinig vleugels hebben.
0: Te weinig vleugels.
1: Ja. Ze hebben iets minder vleugels.
0: Iets minder vleugels.
1: Althans, schijnbaar.
0: Schijnbaar hebben ze, ja, want
1: en
0: daar zitten
1: dus ook wel de 2 vleugels liggen.
0: Ja.
1: En dat maakt het dus dan heel raar. Dan denk je van, hé, insecten hebben toch 4 vleugels? Maar dat hebben ze niet. Maar ze horen toch volledig bij die, zeg maar, bij die insecten, omdat alle biologische kenmerken van de diersoort bij, zeg maar, insecten hoort.
0: Ja.
1: En daarbij is het, zeg maar, eigenlijk het tweede paar vleugels is gereduceerd tot haltertjes. En die zitten dus wel degelijk op het lichaam.
0: Ah,
1: dus die aanleg is er duidelijk wel.
0: Maar ze zijn
1: die haltertjes zijn heel belangrijk, want daar blijven ze mee in balans.
0: Oh, op die manier.
1: Ja, dat is wel mooi. Hè?
0: En kun je dat dan een beetje met ons staartbeen vergelijken? Want we hebben geen staart, maar er zit wel een soort van een koppeling. Van je had eraan kunnen zitten.
1: Ja, misschien een klein beetje wel.
0: Dus daarom hadden wij ook insect kunnen zijn. Nee, maar de vliegen zijn het dus wel en dat is dus daarom.
1: Ja.
0: Voor mensen die zich afvragen, waar staat die vraag dan? Want je hebt altijd op zaterdag en zondag een mooi artikeltje op de website.
1: Ja.
0: En op de zaterdag dan komt de vraag er altijd op.
1: Ja, de vraag staat altijd op zaterdag.
0: Precies. Ja. Dus als je een keer een leuke prijs wil winnen, dan kan het op die manier. Wie heeft er gewonnen trouwens?
1: Dit keer heeft gewonnen Carrie Baart.
0: Carrie Baart, van harte proficiat. En je krijgt een prachtig boek, hè?
1: Ja, ik krijg een heel mooi boek, een gedicht over Brabant.

0: kijkers. Maar we hebben nog iemand die in de prijzen valt.
1: Ja.
0: En dat is het diertje van de week. Wie is dat geworden, Frans?
1: Ja, dat is een heel bijzondere. Dat is namelijk een weer zo'n mooi, prachtig lang scrabblewoord. Een eikenkameelhalshoutwesp. Eikenkameelhalshoutwesp.
0: Dat ga ik niet onthouden, denk ik.
1: Nee, dat is ook...
0: Maar is het een wesp of een kameel?
1: Dit is een houtwesp.
0: Het is een houtwesp,
1: dat
0: ja.
1: Dat hoort bij de wespachtige. En Luc Meulendijks heeft die gevonden in zijn tuin. Ja. En dat is heel bijzonder, want dit diertje is pas sinds 2020 gespot in Nederland. Dus pas in Nederland. En dan vooral in Limburg en Brabant. En ja, ze zijn er nog niet zo heel erg veel. Maar ze beginnen langzamerhand ons land toch te betrekken. En ze leven dan van hout. En vooral eik, esdoorn. En iep. Maar omdat die bomen weinig voedingsstoffen hebben, doen ze nog iets anders. Ze hebben ook symbiose met schimmels. Ja. En die schimmelsporen die slaan ze al op achter, zeg maar, de klieren en vlak boven, zeg maar, de basis van de legboor.
0: Okay.
1: En de legboor, dat is heel belangrijk, want dat is dus geen angel.
0: Ja.
1: Dat is een boor waarmee die houtwespen in het hout boren om larven af, of een eitje af te zetten, wat dan weer larven wordt.
0: Oké, okay, daar gebruiken ze hem voor. Ja. En ze gebruiken ze niet tegen ons. Dat is
1: nee, absoluut.
0: Fijn, nee. Je kunt het plaatje van het beestje ook zien op het artikeltje wat op de website van Omroep Brabant staat en op de app. En daar staat al het een en ander wat we zo gaan bespreken, want zo dadelijk veel meer vragen en antwoorden over de natuur. En natuurlijk heel veel mooie muziek die er nog aankomt. Een mevrouw die al ontzettend lang in het vak zit, maar binnenkort gewoon weer met een nieuw album gaat komen. En dit is het titelnummer van een heel oud album van haar. Madonna, Who's That Girl?

0: And as it was. 8:58. Nou, daar gaan we weer. Vragen over de natuur. Fotootjes, filmpjes, waar commentaar op wordt gevraagd. En Frans, die zorgt er allemaal voor. Gaat het nog over droogte? Gaat het over zomer? Zit er iets in waarvan je zegt van dat is toch wel iets wat eruit steekt op dit moment?
1: Ja, heel duidelijk. Paren.
0: Paren?
1: Ja, paren. En dat begint al met twee koortsvliegen.
0: Koortsvliegen?
1: Ja, koortsvliegen. Okay. Margot Reinders die zag twee koortsvliegen in de stiltetuin bij de kerk in haar dorp.
0: Ja.
1: En ze vroeg zich af, ja, is dat een zeg maar mannetje en heeft die rode ogen? En zijn ze aan het paren? En nou, op de eerste foto heel duidelijk te zien dat het mannetje een groter oog heeft dan het vrouwtje. Maar het is niet rood, het is bruin. Zo noemen ze dat ook in de beschrijving. Heeft een bruin oog en hij is ook wel iets kleiner. En daar, op de tweede foto, daar zie je dat mooie verschil nog een keertje. Maar daar zijn ze dus ook aan het paren. En dat is wel grappig dat je dus, zeg maar, dus deze vliegen gevangen hebt in een fototoestel. Want dat gebeurt niet zo heel vaak. Het zijn dus hele leuke vliegen. Die doen mensen niks. Het is wel grappig hoe dat allemaal gebeurt. Als je ooit een keer een zwermvliegen ziet vliegen, dan kunnen dat rouwvliegen zijn of deze koortsvliegen. Ja. En dan, wat er dan gebeurt is dat, zeg maar, mannetje, die zwermen allemaal boven de vrouwtjes. Zo, dan komt zo'n vrouwtje op morgen. Meteen grijpt zo'n mannetje een vrouwtje.
0: Ja.
1: En dan begint de paring al meteen in de lucht.
0: Okay.
1: Wacht er nu geen minuut af.
0: Heeft die vrouw nog keus? Of,
1: nee, die wordt gevangen door zo'n man. En
0: okay.
1: Dan wordt dan meteen, zeg, met de achterlijf naar elkaar toegedraaid. En dan gaan ze dus zeg maar vliegen. En soms dan rusten ze op een blad. En dat is wel grappig. Maar Margot Reinders heeft twee van die rustende, parende koortsvliegen ook op een blad getroffen.
0: Okay,
1: dat is,
0: ja.
1: Als je ze allebei kunt fotograferen. Dan zag Frans en Anjo Brok, die zagen twee vlinders die aan elkaar vast zaten. Ja, ook die zijn aan het paren.
0: Ook al, ja.
1: Ja, want het is heel mooi om te zien. De vlinders die doen het met de achtereinden tegen elkaar. Dus ze zitten de kop ver van elkaar af.
0: Okay.
1: En de achtereinden zitten tegen elkaar. En dan krijg je dikwijls hele mooie figuren.
0: Hoeven ze elkaar niet in de ogen te kijken en zo.
1: Elkaar niet in de ogen te kijken. Dat is wel heel makkelijk bij die vlinders. Maar je krijgt ook wel heel mooie figuren als ze wat gekartelde vleugels hebben. Dan krijg je prachtige figuurtjes in zo'n paring te zien. Lindepijlstaarten zijn het in dit geval. Nachtactieve nachtvlinders. Dus die zijn vooral in de nacht actief. Overdag doen die niet veel. Ze leven, zeg maar, overdag dan in kruinen van lindenbomen. Daar rusten ze dan. Of op boomstammen of tegen de muren. In dit geval is tegen een raam. Dus ze hebben nog mooi doorzicht ook nog in dit verhaal. En als ze dan zo aan paren zijn, dan blijven ze er ook gewoon hangen tot die paren voorbij is. Ik heb ook even een foto erbij geplakt van hoe de lindenpaard er solo uitziet. Dus los van de paring. Dan had Monique van der Heuvel, die zag een onbekende kever op haar oprit. En ze vroeg of ze daar blij mee mocht zijn of niet. En ze was natuurlijk bang, omdat het toch een vrij grote kever is. En ik vermoed dat ze wel een beetje denkt aan Boktor. En ja, dan schrikken mensen altijd de naam Boktor. Dan schrikken ze ook altijd. En wat ze dus gezien heeft, is een paarse metaalboktor.
0: Oké, dat is wel een boktor, maar niet het type wat je huis opvreet.
1: Daar hoef je dus helemaal niet bang voor te zijn. Het is eigenlijk maar één soort die overlast veroorzaakt. En dat is de huisboktor.
0: De huisboktor.
1: Nou, voor alle zekerheid heb ik daar ook een foto van bijgezet. Dus als die in je huis zit, ja, dan is het oplossen geblazen. Als je kale en onbewerkte houtstukken hebt. Hè. Bijvoorbeeld een kast die niet bewerkt is of een balk. Ja, dan kun je dus wel problemen krijgen. Maar er is maar één, zeg maar, huisboktor die lastig kan zijn. En ruim 80 andere boktoren, die zijn helemaal niet lastig. Die zijn alleen zelfs wel heel mooi. Zoals deze paarse metaalboktor. Die leeft van nectar, stuifmeel en boomsappen. En het zijn vooral de larven die, zeg maar, iets doen. En dat doen ze onder de schors van naaldbomen, vooral van spar en larix. En we kunnen ze vooral in Brabant vinden, want ze leven vooral op de hogere zandgronden. En dat is natuurlijk wel leuk dat je dan weet dat je af en toe zo'n verschitterende, zeg maar, boktor tegen kunt komen.
0: Oké, misschien moet je eens voorstellen om die boktor die wel kwaad kan, om die een andere naam te geven, dat we dan weten waar we het over hebben. Want
1: ja, hij heet huisboktor, dus ja.
0: Ja, de huisboktor.
1: Ja, ja, weet je, je kunt het moeilijk anders noemen, omdat de familie heet boktor.
0: Ja, dat is zo,
1: dat
0: snap
1: is het. Ja, eigenlijk, als het nog verder gaat, het is de grote groep van kevers, daar behoren ze bij.
0: Ja, ja.
1: Als je dat gaat noemen, dan weet je helemaal niet meer
0: waar. Nee, dat snap ik. Maar nu heb je dus 80 boktorsoorten en die worden erop aangekeken dat ze huizen opvreten. Dat doen ze helemaal niet.
1: Ze helemaal niet.
0: Eentje doet dat dus wel.
1: Ja, dus let op de naam. Als er huis voor staat, dan is het fout. Als er huis voor staat, dan is het fout met de boktor.
0: Oké, okay, daar, want niet met huisje sla...
1: Nee, huisboktor.
0: We dwalen af, ga ja, verder.
1: Dan zag Koos Riksen tijdens zijn wandeling in het prachtige Brabant... nou, daar heeft hij helemaal gelijk in... zag hij een bepaalde plant van waar hij de naam van wil weten. Nou, en ik moet ook zeggen dat ik voor de eerste keer deze plant zie... want dat betekent dat ook geen... nou ja, ik kan toch wel redelijk veel van inlandse flora... maar deze kende ik niet, die ben ik ook op moeten gaan zoeken... en dan blijkt een kokardebloem te zijn.
0: Een kokardebloem?
1: Kokardebloem, ja, ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. En ja, de plant die staat graag op zonnige, droge, enigszins kalkhoudende grond. Ondergrond moet je dan hebben. Hij hoort bij een geslacht wat heet Gaillardia. En hij is de eer betonen aan de 18e-eeuwse Franse botanicus... Antoine René Gaillard de Charentonneau.
0: Zo.
1: Nou, een mondvol.
0: Ja, dat is een Franse mondvol,
1: ja. Precies, maar dat was een botanicus. En ja, dit is een heel bijzonder. Zeg maar plant die bij andere mensen ook wel eens een dekenbloem wordt genoemd. En dat verwijst naar de opvallende kleurpatronen die lijken op de traditionele Indiaanse dekens. Dus vandaar.
0: Oh, daarom ja.
1: Dus heet kokardebloem of dekenbloem. En ze kunnen zeg maar 60 centimeter hoog worden. Dat is toch wel heel bijzonder. Dan zag Marijke Lamers, die zag allemaal zaden op haar stoep plotseling liggen, helemaal bezaaid. En ze vroeg zich af wat dat voor zaden waren. Zijn ze soms van de iep? Ja, dit zijn dus echt iepenzaden. Mooie platte vruchten die dan om zeg maar, de zaaddoosje in feite mooi zeg maar, een vleugeltje hebben zitten. En daarom komen ze ook allemaal tegelijk. En dat wordt dan ook wel als iepensneeuw genoemd. Oh. En er zijn mensen bij die noemen het iependubbeltjes. Omdat ze ook een klein beetje op het ouderwetse dubbeltje lijken.
0: Eetje, dat is lang geleden.
1: Dat is lang geleden, ja. Daarom iepensneeuw is misschien beter, de handige om te onthouden. dit zijn dus zeg maar zaadjes die dan wegwaaien. En dan krijg je dus allemaal tegelijkertijd. Dus dan kan dat heel prachtig zijn. En dat ronde, platte vliesje wat er omheen zit... dat zorgt voor die verspreiding. En ja, uiteindelijk komen daar weer prachtige, mooie iepenbomen vandaan. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Dan zag Nel Jansen, die zag parende meikevers... heb je het weer?
0: Weer parende
1: kevers. Parende meikevers op het fietspad. En ze zei, is dat niet wat gevaarlijk? Ja, daar trekken die meikevers er niks van aan. Fietspaden of wegen, ja, dat kennen zij niet. Hè. Ze weten niet dat daar gevaar is.
0: Nee.
1: Maar hier, dit is ook wel heel erg leuk, want met die meikevers, die komen dan uit de grond, die stijgen dan allemaal op, die duiken hun bomen in, vooral eik- en beukenboom, dan gaan ze flink zitten eten. Het kan toch al 15 dagen zijn. En dan op een gegeven moment dan gaan ze de vrouwelijke kevers opzoeken, die ondertussen allemaal maar feromonen of sekslokstoffen sturen. En dan komen de kevers op af.
0: Ja.
1: En dan begint het gepaar, dat begint al in de boom, op een tak of op een blad, dat maakt niet uit. En uiteindelijk dalen ze naar beneden op de grond. En dat mannetje, dat ziet er dan heel raar uit. Dat mannetje ligt op zijn rug. Dus dat vrouwtje landt gewoon op de grond met een, ja, op de rug achter zich aantrekkend mannetje. Ze landen op de grond en dat mannetje blijft op zijn rug liggen. Want zo vindt de paring plaats bij de meikevers.
0: Oh, zo doen ze dat.
1: En dan sleept dat vrouwtje ondertussen al op weg naar haar plekje waar ze de grond in gaat. En waarschijnlijk lag er het fietspad in de weg. Zijn ze daar overheen aan het kruipen met mannetje achter zijn voren. Wat je dus nooit moet doen bij meikevers, het mannetje omdraaien. Want dan onderbreek je hun geslachtsdrift. Dat moet je niet doen.
0: Okay.
1: Dus laat de mannetje lekker op de rug liggen en laat ze lekker doorsjouwen. Het vrouwtje die gaat zeg maar, op een gegeven moment de grond in, mannetje laat los. Het vrouwtje gaat de grond in en dan worden de eitjes daar ook in afgezet. Dus dat is wel heel bijzonder dat ze dat heeft gezien. Nou, Bea Ramaker zag tot slot twee wansen. En ze vroeg zich af, welke wansen zijn dat dan? Nou, in eerste instantie een volwassen bessenschildwans. En in tweede instantie de pyjama-schildwans.
0: De namen, geweldig.
1: Ja, prachtig, hè. Nou, die pyjama-schildwans, die lijkt echt op zo'n ouderwetse streepjes-pyjama. Dus dat is
0: die wel
1: heel duidelijk te zien. Je moet oppassen met de jeugd tegenwoordig. Want als je over pyjama hebt, dan snappen ze niet waar je het over hebt. Want niet alle jeugd heeft meer een pyjama.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar.
1: Maar die zag ze dus op haar, zeg maar, op haar snijbieten zitten. En dan gaan we naar de mooiste foto toe.
0: Zo, de fotograaf heeft er zin in vandaag.
1: Die heeft er echt wel
0: zin in. Inderdaad, ja,
1: goed. Los. En dat is echt een fantastisch mooie foto van een grindwolfspin. Er zijn dus heel veel wolfspinnensoorten.
0: Ja.
1: Maar dit is een grindwolfspin. En Melissa van S, die heeft die spin gefotografeerd, ja, op een prachtige plek. Ja, het is, ik vind het een fantastisch mooie spin die zij dan heeft vast kunnen leggen.
0: Ja, maar spinnen, daar zijn ook... antifans van.
1: Antifans van, er zat er eentje achter me.
0: Ja, precies, ja, dat is waar. Frans, we gaan wandelen. Waar naartoe?
1: Naar Haanwijk. En we gaan niet alleen maar wandelen, maar gaan er genieten van een soort Romeinse tijd, zeg maar, visie. Want in Haanwijk hebben dus, dat ligt bij Sint-Michielsgestel.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Tussen Vught en Sint-Michielsgestel. Daar heeft de Romeinse tijd heel leuke sporen achtergelaten. Dus je kunt er gaan varen over de Dommel. Je kunt er gaan wandelen met de gidsen. Je kunt het museum gaan bezoeken van Romeins Halder. En je kunt naar de Scheve Schub toe. Dat is een hele mooie biologische tuin. Dus er is echt heel veel te doen. Kijk even op de website van Omroep Brabant. Dan kun je alle, zeg maar, gegevens vinden. En je kunt jezelf daar aanmelden.
0: Kijk eens aan.
2: Frans Wandelplaat.
0: Ja, en als we dan toch aan de wandel gaan, dan kunnen we ook gewoon even iets in de oren pluggen en mooie muziek beluisteren. Wat is deze keer jouw keuze?
1: Ja, deze keer is mijn keuze van een Britse singer-songwriter, John Allen, die wel een beetje mix maakt van folk, Americana, een beetje blues er tussendoor gooit. Hij heeft opgetreden met de Luna Kings, een band die door Europa en Nederland toerde. Maar nu, dit is een solo nummer van hem en dat heet Dead Man's Suit.
2: Frans Wandelplaat.

0: Christy op Omroep Brabant.
1: Zet 11:55 onderhand en...
2: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Stef, morgen nog net.
3: Ja, nog net, hè?
0: Ja, nog net.
3: Morgen. Ja.
0: Je gaat 4 uur weer los met een heleboel mooie muziek, sowieso. Nog even iets bijzonders, wat anders, wat voor los van de muziek staat... wat je nog even onder de aandacht wil brengen, want dit is je kans.
3: Nou ja, ik bel natuurlijk elke week met Mirella.
0: Ja, ja.
3: Zij is relatietherapeut en psycholoog.
0: Ja.
3: Allerlei liefdeskwesties, relatiekwesties, psychologische kwesties... die behandelen we elke week eentje.
0: Mm-hmm.
3: Het zou zomaar kunnen zijn, heb je nou ooit eens een vraag... over de psychologie, over je liefde, over wat dan ook... mag je altijd even appen, want dan kan ik die aan haar voorleggen.
0: Goed, gewoon even appen naar 06573-28203.
3: Ja, het is eigenlijk de Frans van de liefde, hè?
0: De Frans van de liefde. Eigenlijk ook iets met zaadjes en boompjes. En
3: ja, Frans weet alles van dieren en zij weet alles van de liefde.
4: De liefde, ja.
0: Ja, maar net heeft Frans ook een heleboel paringsrituelen beschreven.
4: Ja, precies, dus dat past er ook wel weer bij.
0: Waaronder dus, welke kever mocht je ook niet meer rechtop zetten als je op zijn rug ligt?
4: Die ligt op zijn rug, de meikever. Die mag je niet omdraaien.
0: Oké, want dan stel je voor
4: dat
0: je
4: de afgelopen.
0: Ja, die ligt klaar
3: om
4: te paren.
0: Om te paren. En dan komt er iemand die denkt van... ach, jij manneke, ik ga jou even weer netjes rechtop zetten.
4: Nou, dan gaat dat fout.
0: Dat vindt die kever niet fijn.
3: Ja, maar dan kan die kever toch ook gewoon weer terug gaan liggen?
4: Dan is wel het spel afgelopen.
3: Dan is de mood, hij zit niet meer in de mood. Hij zit niet meer in de geile sfeer.
0: Dan is het moment voorbij, nog wel.
4: Maar anders moet je hem eens vragen of dat bij Mirna, misschien weet ze er ook wel iets van.
3: Ja, of dat bij mannen ook zo is, of wat zei je?
4: Nee, of ze iets weet van paren van kevers. Vooral meikevers, waarom ze terug.
3: Dat is een goeie. Dan ga ik eens vragen, weet ik hoe meikevers paren, ja.
0: Oké.
3: Zonder condoom, denk ik, hè?
0: Ja. Denk het ook. Je mag gaan fluiten. Ik ga gewoon het orkest langzaam tot stilte manen. En dan ga jij nu even fluiten. En dan mag je dus proberen te raden wat de eerste plaat straks na 12 wordt. Stef gaat hem even fluiten.
3: Ja, en deze herken je denk ik wel. Okay. Even kijken hoor. Ja? Ja.

0: Nou, daar kom je toch wel een heel eind mee, denk ik, of niet?
1: Dat daagt wat.
0: Dat daagt wat. Of moet ik ook een jaartal even geven? Welke kant je
1: Nee. Als je het denkt te weten, 0657.
0: Zou knap zijn.
1: 28203.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
9: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue. Avenue.
12: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, een hele goede middag. Inmiddels 3:12. Met een kleine vertraging, die kun je vinden op de A16. Dat is Rotterdam richting Antwerpen. Tussen knooppunt Prinsenveel en de Belgische grens staat een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook daar is dicht. Je hebt inmiddels 15 minuten vertraging. Voor de rest, lekker doorrijden. En gaan wij eens beginnen met Stef Special en de plaat die ik net floot. Ja, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik heb nog niet gekeken of iemand het goed had. Het lijkt me ook sterk als iemand het goed heeft. Want ja, weet je, het is altijd maar inschatten dat je een beetje aan de goede kant zit met het fluiten. Maar niemand heeft het deze keer goed geraden. We gaan richting de jaren 90 met Eternal.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
18: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: Drie sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
25: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
26: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
25: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
27: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
28: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
29: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
28: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
30: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
0: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: echt zo'n krachtig liedje dit, hè? Heerlijk. Dermo Kennedy met Power Over Me.
1: Stef Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
3: Het gevoel van hier.
1: Van hier.
2: Stef van Duinhoven.
0: Ja, hallo dan. En ik wacht even 2 seconden en dan is het precies 12:15. Hè? Het is zondagmiddag. Het is 7 juni alweer. Het einde van de week op de zondag waarop je niks moet, maar alles mag. Hè? Want ik hoor nog steeds wel eens mensen, ja, goddomme, ik moet, ja, het is zondag en ik moet. Nee, niks moet. Alles mag. Het is een beetje de relaxdag van de week. Gewoon een beetje bijkomen, opladen, doen wat je leuk vindt. En dan kun je morgen weer aan de bak. Maar we denken nog niet aan morgen, we denken alleen maar aan vandaag. En vandaag ben ik eigenlijk fan geworden van een liedje wat nog niet eens uit is. Want Morgan Wallen, ik weet niet of dat het jou iets zegt. Het is een artiest die heeft echt flink wel wat hitjes gehad. Die heeft op social media in ieder geval een klein stukje laten horen van een nieuwe plaat die hij uit gaat brengen. En ik was meteen verkocht. Het is een liedje wat gaat over, nou ja, dat sommige relaties er gewoon niet voor gemaakt zijn dat ze lang gaan duren. Het is nog niet bekend hoe het nummer gaat heten. Het is nog niet bekend wanneer het nummer uit gaat komen. Het is alleen een klein stukje wat hij op social media heeft laten horen. Wat inmiddels alweer 1 miljoen keer aangeklikt is. En dat is veel. Even een klein stukje.

0: De nieuwe van Morgan Wallen, die komt dus nog uit. En ik hoop eigenlijk een klein beetje dat het een soort aankondiging is voor zijn nieuwe album. Want ik hoop dat hij nog een keer naar Nederland komt. Ik wil hem echt live zien. Het zit ergens toch wel in mijn top 5 van mensen die ik nog live wil zien. En als je nou denkt, Morgan Wallen, wie is dat dan ook alweer? Ik zal even de plaat draaien die hij met Post Malone had. I had some help.
1: Omroep Brabant.
2: Stefan Duinhoven.
1: Tot 4 uur.

Hartstikke idee. Uit de 80's, hè, met de Glory Days. Op Omroep Brabant. En de volgende plaat die gaat draaien, die hoor je niet zo heel veel eigenlijk bij ons op Omroep Brabant. Alleen er zit wel een, ja, toch wel een verhaal achter. En ook wel weer een beetje een sneu verhaal. Want Lee Bianca, dat is een zangeres die eigenlijk nog helemaal niet was doorgebroken. En die had een bepaalde stoornis. Het lijkt een beetje op bipolair, waardoor je steeds ups en downs hebt. Je voelt je goed, je voelt je slecht. En ze zat een tijdje in een hele slechte sfeer, een slechte week. En ze had op een gegeven moment een Thanksgiving feestje. Dus dat is een feestje in Amerika, een grote feestdag. Allemaal mensen over de vloer. En ze voelde zich zo ontzettend slecht eigenlijk, terwijl iedereen aan het feesten was, dat zij op de badkamer te huilen. En te huilen. En toen kwam ze op een gegeven moment terug op het feestje en niemand zag dat ze grote rode ogen had. Niemand vroeg hoe het ging. Niemand zag dat het slecht ging. Ze gaven haar alleen maar weer een drankje. En als ze alcohol dronk, dan ging het wel goed. Dus uiteindelijk is ze de studio ingedoken. Want als ze productief is, dan voelt ze zich een stuk beter. En toen kwam daar dus een liedje uit met ook de tekst: I've been drinking more alcohol for the last 5 days. Did you check on me? Oftewel, ik heb gewoon alleen maar alcohol lopen zuipen de afgelopen 5 dagen. Maar heb je ooit überhaupt gevraagd hoe het ging? En dat is de plaat People van Lee Bianca. En het is toch wel een mooi liedje, hoor. Met een verhaal.

was je maar hier. En daarvoor nog Libianca met People op Omroep Brabant. Op deze heerlijke zondagmiddag. Met een paar kleine vertragingen. Eentje op de A2, dat is Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Waardenburg en Afritkerk Dril zit je op 6 minuutjes. A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West heb je ongeveer 10 minuten extra reistijd. En 11 minuten, dat is op de A73. Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen, Dukenburg. En voor de rest, nou ja, lekker doorrijden op deze, ja, ik zou willen zeggen, droge dag. En de weersverwachting is ook dat de dag droog blijft. Maar als ik hier eens zon naar buiten kijk, zie ik vooral heel veel grijze wolken. Het is ook wel een beetje het weerbeeld van vandaag. Flink wat bewolking, een graad of 20. Het zou droog moeten blijven, maar als er een klein buitje valt, is het ook niet heel gek. Vanavond en vannacht, dan nou ja, blijft het ook droog. Af en toe wat wolken, af en toe een klein zonnetje als we de ochtend doorkomen. En morgen ligt de temperatuur rond de 21 graadjes. Hey. Ja, dat ben ik. Inmiddels 3:30. We gaan richting Miles Smith en Niall Horan. Maar eerst de Bengals.

Miles Smith en ja, die andere Niall Horan met Drive Safe. En het was eigenlijk maar een klein beetje de vraag of dat nog een oud One Direction lid een beetje in de buurt zou kunnen komen bij het succes van Harry Styles. Want hij is natuurlijk uiteindelijk Amsterdam vertrokken. Want hij heeft 10 concerten gegeven in de Amsterdam Arena. En Niall Horan die heeft 2 dagen geleden een nieuw album uitgebracht. Dinner Party. Einde van het jaar komt hij nog naar de Ziggo Dome, ook naar Nederland. En als ik de critici mag geloven, die vinden het album van Niall dan toch wel een stuk beter dan die van Harry Styles. En de plaat die je net hoorde, die is niet eens van afkomstig van dat nieuwe album. Het is wel een nieuwe plaat, samen met Miles Smith, wat dan een klein hitje weer aan het worden is. Dus ja, ik moet zeggen, Niall Horan die zit wel op de hielen van Harry Styles als het gaat om successen. Klein hitje weer op zijn naam en een nieuw album dus uit. Ik ga het binnenkort eens even luisteren, want er zitten wel een aantal mooie platen op. Waaronder dus Dinner Party, zo het album ook heet. Ik vind hem goed bezig is hij in ieder geval tot nu toe. Met nu de jaren 70, Harpo en Movie Star.

0: Lady Gaga en Bradley Cooper van A Star Is Born.
1: Bellen met Mirelle.
0: Eens even kijken. Elke zondag bel ik natuurlijk met de relatietherapeut en liefdespsycholoog. Maar ook gewoon psycholoog, Mirella Brok. Mirella, goedemiddag. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Je was even nadenken. Waar zat je?
2: Ik was aan het nadenken. Ik zat even te dromen. Kun je wel eens hebben?
0: Dat hoort erbij. Dromen hoort er allemaal bij. Zeg, je bent natuurlijk relatietherapeut, psycholoog. Dat weten de mensen intussen denk ik wel. En ik zat even te denken, want je krijgt natuurlijk heel veel mensen op jouw bankje, om zo maar te zeggen. Want ik ga er altijd vanuit dat een relatietherapeut een bank heeft.
2: Ja, niet altijd. Soms houden de relatietherapeuten van een driehoekopstelling. Dan kunnen stellen elkaar beter zien. Ik heb beide. Ze kunnen bij mij of voor de driehoekopstelling kiezen, of voor de bank. En ze kiezen zelf. En ik denk dat ongeveer 80% op de bank plaatsneemt.
0: Oh, maar hoe zit dat? Dus kom je dan de ruimte binnen en dan laat jij dan weten van ga daar of daar zitten? Of mogen ze echt zelf kiezen?
2: Ja, ze mogen zelf kiezen. Ik heb mijn plekje nog niet genomen en doe maar.
0: En zegt dat ook al iets over hoe het met ze gaat? Als de problemen groter zijn, als we dan toch niet de bank kiezen, omdat je dan dichter bij elkaar zit of zo?
2: Ik heb soms wel het idee dat mensen de stoelen kiezen als ze inderdaad wat ver verwijderd zijn. Maar soms heeft het ook gewoon te maken met ook een slechte rug. Of, de stoel staan ze bij ons thuis ook. Of, dan kan ik hem goed zien. Dan kan ik mijn stoel draaien. Dus er zijn wel verschillende redenen voor die ik in elk geval hoor. En ik probeer als psycholoog, als ik één zo'n dingetje zie, niet meteen allerlei hypotheses al te maken. Van, zie je wel, dat is zo'n stel, die zus of die zo. Maar ik sla dat soort dingetjes wel op. Ik zie het wel. Ik zie het dan gebeuren.
0: Dus je ziet het wel, ja. En er zit wel iets in.
2: Ja. Ja. Dan kijk ik of dat er naar de hand weer een soort van teken is. Dat ik dan weer denk, ja, en meerdere tekens, dan kan het uiteindelijk een patroon worden. En vaak check ik dat dan bij mensen. Dan hou ik dat niet voor mezelf.
0: Nee, oké. Het is wel een beetje in lijn met wat je soms een beetje denkt. Van, als je naar een psycholoog gaat, moet je opletten. Want elk klein dingetje wat je doet, dat kunnen ze wel opschrijven.
2: Ja, precies. Ja. En ik maak heel vaak aantekeningen. En God weet wat mensen daar inderdaad over denken. Hè? Van, schrijf ze nu weer op. Maar ik zeg er ook vaak bij van, al die aantekeningen, het gaat over jou. Het is jouw dossier. Je mag het altijd inzien. En sommige mensen willen er een fotootje van maken. Of kopieer ik het. Alles wat ik opschrijf is geen geheim.
0: Okay.
2: En ook mijn gedachten deel ik graag. Maar dat wantrouwen. Jezus, psychologen, die kan mij lezen, die weet het allemaal precies. Ja, er vallen dingen op, maar soms laat ik het ook langs me heen gaan. Ja.
0: Oh, wat grappig. Nou, heb ik toch weer wat geleerd, hé.
2: Nou, precies. En dan zomaar op een zondag.
0: Zomaar op een zondag. Nou, dan zou ik zeggen, dank voor je tijd en tot de volgende maar weer, hè.
2: Tot de volgende.
0: Okay.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
8: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
7: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
8: Koppens biedt veel meer.
7: Kom langs in Volkel.
8: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
16: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustusos.nl.
17: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
18: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
19: in Mil, Reuzel en Riethoven.
17: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, dankjewel. Inmiddels 3:01. Goedemiddag met toch wel een paar flinke vertragingen in Brabant. Het is druk. Ja, het is redelijk druk. Mensen zijn onderweg vandaag, denk ik. A2 Utrecht richting... Ja, mensen zijn onderweg, denk ik.
21: Ja!
10: Natuurlijk zijn ze onderweg. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Afrit Geldermalsen en Zaltbommel heb je 10 minuten extra reistijd. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook daar is dicht. Je hebt 15 minuten vertraging op dat moment. Dan de A58 Breda richting Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum zit je op 10 minuten extra. En de A67 Eindhoven richting Venlo zit je op 20 minuten vertraging. Dus tussen Afrit Panningen en Venlo Noordwest. Ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En de laatste is de A73. Dat is Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik zit je op een kwartiertje. Zo, voor de rest kun je lekker doorrijden. Nou ja, dat zal niet heel veel zijn, denk ik.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
23: Wacht even hoor.
22: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Oh, heerlijk hier, hè?
26: Ja, eindelijk even niks.
27: Dit is echt nice.
28: Hola, le pongo dos cervezas.
29: Hola, señor. Sí, 2 bier.
27: Voor mij?
25: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
29: Por favor.
25: Proost.
30: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
25: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
31: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
32: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
33: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
34: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
35: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
36: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
37: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
36: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
37: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
6: Dit zit.
5: Voordelig en snel.
6: Dit zit.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Stef Special. Stef van Duinhoven. Yeah!

0: Eindhoven. Op Omroep Brabant.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

uit de 90s. Sheryl Crow met All I Wanna Do. En daarvoor nog Miley Cyrus met Secrets. En je moet je voorstellen dat je vader is jarig. En je moet even een cadeautje gaan bedenken. Ja, en dan ben je dus Miley Cyrus. En dan denk je, ja, een cadeautje voor ons pap. Hè, Billy Ray Cyrus als vader zijnde. Wat zal ik eens doen? Weet je wat? Ik ga gewoon even naar Fleetwood Mac. He, Mick Fleetwood, Lindsey Buckingham. Ik doe even een belletje, even een samenwerking. Hey, zullen we samen een liedje maken? Het is een geheim, maar het is voor ons pap. Nou, hup de studio in. En je moet je voorstellen dat je dus de vader bent van Miley Cyrus. En die heeft dan een cadeautje samen met Fleetwood Mac. Een gedeelte daarvan. Ja, dat is toch ongelooflijk. En dan zit ik met een cadeaukaartje. Ja, heb ik dan. Ik heb die connecties niet. Nee, maar het gaat om het idee, hè. Het gaat om dat je iets geeft en aan de ander denkt. Zou Mirelle Brok in mijn hoofd zeggen, hè. Onze psycholoog die ik elke week bel. Maar goed. Dit is Omroep Brabant met nu... Charlotte.

0: Three Doors Down uit de Zeros. En ik zou willen zeggen, pak alvast je telefoon.
1: Het Top 900 team.
0: Want je gaat zo meteen een team vormen. En dat team dat vorm jij met twee andere luisteraars. En dat is eigenlijk heel simpel. Je mag zo meteen een getal appen tussen de 0 en de 9. Nou ja, dan komen we dus met drie getallen uit op een getal. En daarmee gaan we naar de top 900 van Omroep Brabant. En dan plukken we daar een nummer uit. Dus eigenlijk weten we van tevoren nog niet welke kant we op gaan. Het kan een nummer zijn wat ik al gedraaid heb, wat ik nog ga draaien. Wat misschien wel 8 minuten duurt. Maar het is gewoon een soort gokje. Dus tussen de 0 en de 9, dat mag je even gaan appen.
1: Klaar voor de start.
0: Via 06-573-28203. Dat is natuurlijk het bekende appnummer van Omroep Brabant. Dan mag je naartoe appen. Een getal tussen de 0 en de 9. En dan gaan we zo meteen eens kijken, nou ja, welke plaat het wordt en met wie jij een team vormt.

0: David Guetta, die werkt samen met Sia en Afrojack. Wake tonight op Omroep Brabant op deze, nou ja, toch wel drukke dag. Als je kijkt naar de verkeerssituatie in Brabant. Want er zijn flink wat mensen onderweg. Zo ook op de A2, dat is Hertogenbosch richting Utrecht. Tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Zit je op 12 minuten extra reistijd. Op de A2 Utrecht richting Hertogenbosch. De andere kant is op tussen Beest en Zaltbommel. Zit je op 7 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen. Er is een ongeluk gebeurd, de rechter rijstrook is dicht. Je hebt daar nu 12 minuten extra reistijd. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Annabosch en Tilburg Centrum West. Zit je op een kwartiertje. A67, dat is Eindhoven richting Venlo. Tussen Afrit Diesel en Afrit Panningen heb je 10 minuten. A67 Eindhoven richting Venlo ook. Maar dan tussen Afrit Panningen en Venlo Noordwest. Er is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn daar op dit moment 2 rijstroken dicht. Je hebt 25 minuten extra reistijd. En de laatste, een beetje aan de randen van Brabant. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg zit je op 14 minuten. En qua weer vandaag is het, nou, gemiddeld. Gemiddeld. Dus een graad of 20. Flink wat bewolking in Brabant. Volgens de weersverwachting blijft het droog. Maar het zal me niks verbazen als er af en toe een klein buitje gaat vallen. Morgen dan beginnen we, nou ja, ook wel met een klein zonnetje. Iets meer dan vandaag. Tot dan ook een graad of 20. Maar dan krijgen we wel net wat meer kans op regen. Ja. Maar daar moeten we gewoon nog niet aan denken. We gaan gewoon richting de jaren 80 op dit moment. Met Midnight Oil. Beds are burning.
1: Oh nee, ik moet het even uit de kosmos trekken nu.

0: The New Radicals, you get what you give. En daarvoor nog Midnight Oil.
1: Het top 900 team.
0: Die zijn we aan het vormen en die hebben we eigenlijk ook al gevormd op dit moment. Want je kon een getal appen tussen de 0 en de 9. En met dat getal maken we nog een getal en nog een getal. Dan hebben we de 3 op een rij. En ja, dan komen we op een groter iets uit. En daarmee gaan we naar de top 900 van Omroep Brabant. En dan, hartstikke idee, plukken we er eentje tussenuit. En vandaag was het 4-4-3. Oftewel Nicolien, Priscilla en Theo.
1: Het top 900 team.
0: Jullie vormen een teampje vandaag met 443, oftewel 443. Dan kijken we naar de top 900 van Omroep Brabant. En dan komen we uit op 1991. R.A.M. en Losing My Religion. Lekker, joh. En ja, zo kan het verkeren, want R.A.M. hebben we een uurtje geleden ook al gedraaid. Maar ja, dit is gewoon gekozen, dus dit is altijd blind kiezen. En dan zie je maar weer, hè.

0: CCR en Who Will Stop the Rain uit de 70s.
1: De Omroep Brabant tipplaat.
0: Elke vrijdag dan kiezen wij bij Omroep Brabant een nieuwe tipplaat. Een plaat waarvan wij zeggen, hey, die is goed, die moet je horen. En die hoor je dus vervolgens ook extra vaak bij ons, bij Omroep Brabant. En in dit geval is dat de plaat van Dominique de Bond, de zangeres, die ook meedoet met het Regio Songfestival. Heeft een plaat uitgebracht samen met haar vriend. Dat is Daan Zwierink. En Dominique die had een dubbele borstamputatie in januari dit jaar. En met deze plaat heeft ze een soort terugblik op die heftige periode. Maar het is ook een blik op de toekomst. Het heet Stap voor Stap en het is dus de tipplaat.
2: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
3: De wekker gaat en ik sta op. Laat het licht nog even uit. Want de zon is nog niet op. En ik wil zien hoe dat gebeurt.
4: Ik streel je zachtjes door je haar. Maak beneden jouw ontbijt. We doen het

De 80s en Eyes Without a Face op Omroep Brabant. En dan nu, nou ja, wat anders. Een beetje een Caro Emerald soundje. En het is ook niet gek, want dit damestrio Zazie, ja, die is een beetje aan hun sound gekomen door de producers van Caro Emerald. Die zitten er ook achter.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
7: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
6: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
7: Koppens biedt veel meer.
6: Kom langs in Volkel.
7: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
8: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
10: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
13: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
14: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. We kijken even naar de verkeerssituatie, want het is vrij druk op de Brabantse wegen. We hebben een vertraging op de A2, dat is Zetten-Gembos richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg zit je op 30 minuten extra reistijd. Dat geldt ook op de A2, mindere reistijd trouwens hoor. Maar dat is Utrecht richting Zetten-Gembos. Dus de andere kant op, tussen knooppunt Deel en Valbommel, 6 minuutjes, valt mee. A27 Breda richting Gorkum, tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg, die is inmiddels weer vrij. De vertraging zit nog wel op 10 minuten. A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum heb je 10 minuten extra tijd nodig om er doorheen te komen. A67, dat is Eindhoven richting Venlo. Tussen Afrit Liesel en Venlo Noordwest. Daar heeft een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Maar de vertraging zit nog op 25 minuten. En aan de randen van Brabant ben je 17 minuten extra bezig op de A73. Dat is Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik. Dan gaan wij door met de muziek. Zometeen een plaat van Ilse de Lange uit 2010. Next to me.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
22: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
24: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
25: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
1: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Stef Special. Stef van Duinhoven.

Uit de 70's natuurlijk, ABBA en Waterloo. Daarvoor nog Ilse de Lange en Next to Me. Goedemiddag, dit is Omroep Brabant. Ik hoop dat je het een beetje rustig aan doet vandaag. Hè. Het is en blijft zondag, hè, dus niks moet. Alles mag. En elk jaar is het een klein beetje de vraag, wat wordt nou de zomerhit van 2026? Wat is nou een beetje de plaats die je de hele zomer door heel veel hoort en die je met het gevoel een beetje pakt van waar de zomer nou om draait? En ja, de kans is verrekkers groot dat dat Justin de Wild gaat worden. Dat nummer heb je 100% zeker al een keer voorbij horen komen. Justin de Wild, ja, die zou je kunnen kennen van al wat andere hitjes. Lange leven de lol, Esmeralda, maar in dit geval Cheerio. En dat nummer is eigenlijk gewoon op een spontane manier ontstaan. Want onze Justin die was gewoon op een schrijfsessie in de studio met dus Jeffrey Hezen. En uiteindelijk kwam ineens de kreet op tafel. Oh, cheerio. En daar hebben ze dan vervolgens een nummer omheen gemaakt. En zoals Justin zelf al zegt, niet veel later stonden we samen met z'n allen te dansen en te vieren dat we dit liedje hadden gemaakt. Dus we hadden al wel een klein beetje het gevoel dat dit misschien een hitje zou kunnen worden. En dat is het ook, hoor. Cheerio.

0: BNR Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

Texas en Black Eyed Boy op Omroep Brabant. Daarvoor nog Justin de Wild en Cheerio. Ja, de Michael-film, die heb je vast al wel gezien, hè, in de bioscoop. Nou, als je hem nog niet gezien hebt, ga er naartoe. Maar dan ga ik het niet over hebben. Ik ga het wel hebben over Netflix. Want op Netflix is een nieuwe documentaire verschenen over Michael Jackson. Die heet The Verdict. En het gaat eigenlijk over de rechtszaak die er in 2005 was... over het vermeende kindermisbruik. Ja, dan nee. En in dit hele, ja, die hele documentaire wordt eigenlijk besproken... waarom hij het nou wel en niet heeft gedaan. Terwijl uiteindelijk de conclusie, wat iedereen weet... die rechtszaak is al geweest. De conclusie was, hij is vrijgesproken. Maar ja, Netflix die schaart zich dan toch een klein beetje... onder het succes van de film Michael. En die denkt, nou, dan planten we er snel een documentaire overheen. Die gaat over zijn rechtszaak. Ja, het is, je moet er zelf maar naar kijken om er een oordeel over te vellen... of je kijkt hem helemaal niet. Maar ik vind hem een klein beetje tegenvallen, moet ik zeggen. Het gaat veel de negatieve kant op. Er zit ook ergens een interview in... waarin ze maar heel specifieke delen gebruiken... van wat het interview daadwerkelijk was. Ja, ik zou zeggen, vergeet hem gewoon en luister naar de muziek.

flink wat vertraging in Brabant. Eentje op de A2. Het is Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel zit je op 6 minuten extra reistijd. A2, maar dan de andere kant op. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar liggen voorwerpen op de weg. Je hebt daar inmiddels 40 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en knooppunt Gorinchem heb je 8 minuten vertraging. En de laatste op de A73. Het is Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Kuik zit je op 12 minuten extra reistijd. En voor de rest kun je, als het goed is, gewoon lekker doorrijden in Brabant. Waarbij het qua weer niet al te best is vandaag. Weet je, de temperatuur is prima, een graad of 20. Het is flink bewolkt. Af en toe laat de zon zich zien. Het is een graad of 20, zoals ik al zei. Ja, morgen, dan blijft het droog. Met af en toe ook toch wel wat bewolking en af en toe een opklaring. Ja, het is gewoon een wisselvallige dag, daar komt het op neer. Met een graad of 21 morgen, dus ietsje beter. Zo is dat, het is 2:30. Fijn dat je de radio aan hebt gezet. Dan hoor je zometeen Old Dominion. Maar eerst Send Me an Angel.

0: Oh, dat vind ik zo'n lekker liedje, hè? Gewoon die beat die op de achtergrond lekker door blijft lopen. Michael McDonald en I Keep Forgetting.
1: Stap maar op je paard. Trek je cowboylaars aan. Haal je revolver uit je holster. Want dit is de Country Caller.
0: Ik vind gewoon, er moet af en toe net wat meer country muziek op de radio. Country. En ik moet zeggen dat de laatste tijd echt niet tegenvalt. Want er zijn een hoop artiesten die toch lekker die country hoek ingaan. En daar ook weer een hitje mee scoren. Waaronder Shaboozey. En Shaboozey die had een dikke vette hit. En die plaat, dat was wel opmerkelijk toen. Want je had ook Beyoncé met Texas Hold'em. Dat was een nummer 1 in Amerika. Shaboozey die kwam daar op dat moment dwars overheen met deze.

En die stoten gewoon, hupsakee, Beyoncé van de nummer 1 af. En het werd een wereldwijde hit, die Tipsy. Hij zet een nieuwe plaat uit, die heet Cowgirl. Die staat op het album The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales. Een lange titel. Nou, die plaat die komt eind juli uit. Maar Cowgirl is alweer helemaal in de stijl van Shaboozy. Violen erbij. Lekker met z'n allen op een rijtje. Heerlijk toch? De country knaller Shaboozy.

Smith en I'm Not The Only One. En hij schreef natuurlijk ook ooit een liedje voor James Bond. Hè. Dat was Spectre, Writings on the Wall. En ja, de vraag is natuurlijk nog steeds, wie wordt nou de nieuwe James Bond? Nou, de audities die zijn inmiddels begonnen. Dus dat wil zeggen dat er een James Bond aan zit te komen en dat ze er ook eentje uit gaan kiezen. Maar ja, dat duurt nog wel eventjes. En het is inmiddels alweer jaren terug dat Daniel Craig uiteindelijk er vandoor ging als James Bond. Dus ja, er komt nog een nieuw deel. En het is niet zomaar een deel. Het is namelijk de regisseur van de film Dune. En het is ook nog eens de schrijver van Peaky Blinders. Nou, als je dat allemaal niks zegt, het zijn goede mensen die goede dingen gedaan hebben. Dus ik verwacht dan ook wel iets goeds.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
9: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
11: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
12: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
11: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
13: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
14: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
13: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
15: De prachtige Vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Silvermail.nl.
16: Werka Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Nou, dankjewel. Inmiddels 1:03. Hallo dan, goedemiddag. Je hebt lekker Omroep Brabant aangezet. Met, nou ja, in Brabant, op de Brabantse wegen nog een paar kleine vertragingen. Eentje staat op de A2, dat is Hertogenbosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg, daar liggen nog steeds voorwerpen op de weg. Je hebt daar 1.5 uur vertraging op dit moment. Dan de andere kant op, tussen knooppunt Deel en afrit Kerkdriel, ook op de A2, zit je op 10 minuten extra reistijd. A27, Breda richting Gorkum, tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen. Er zijn wegwerkzaamheden bezig, je hebt daar 10 minuten extra nodig. En de A73 op de randen van Brabant, of aan de randen moet ik zeggen. Nijmegen richting Maasbracht, tussen Beuningen en Kuik zit je op 12 minuten extra. En voor de rest, nou ja, lekker doorrijden. En gaan wij door met de muziek, zometeen richting U2 uit de jaren 80.
20: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
23: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
27: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
28: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
1: Bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren. Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
2: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
6: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
7: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
8: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
9: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
29: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
30: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
31: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
33: Stef Special. Stef van Duinhoven.

met Just Give Me A Reason samen met Nate Russ. En die Nate Russ, dat is dan weer de zanger van de band Fun. Ja, die kun je kennen van deze. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Zo heel veel hits heeft Fun niet gehad, maar die stem van hem, van de zanger Nate, het is wel een herkenbare stem. Ook een klein beetje gaat hij de hoogte in, dus dat is altijd wel een lekker stemgeluid. Maar ja, dat is die van Bruno Mars ook, toch? De volgende grote artiest die in de Johan Cruijff Arena gaat staan op 2, 4, 5 en 7 juli. 4 avonden met zijn The Romantic Tour. Er zijn nog kaarten, maar wel €300.

0: Grande, Yes And. En daarvoor nog Bruno Mars.
1: De Bee Gees plaats.
0: We gaan richting de Bee Gees, dat doe ik elke week. En waarom? Omdat de Bee Gees gewoon goed zijn. Punt. Daar ben ik fan van. Ze maken gigantisch veel muziek. En ook nu pak ik er eentje uit de, nou ja, de laatste jaren dat ze nog actief waren en ook hits scoorden. We gaan naar 1997. Dat was op dat jaar. Stonden ze op plek 10 met de singles die het meeste opbrachten in dat jaar. Dus dat is op zich best nog wel een goede plek. En vooral als je kijkt naar hoeveel hits ze al gehad hadden. Ze dachten van ja, komen die Bee Gees nog ooit met iets aanzetten? Jazeker wel. Met Alone uit 97 dus, voor het album Still Waters. En het grappige van de Bee Gees is altijd dat als we de studio ingingen, de bedoeling van hun was nooit, we gaan de studio in voor een ballad, we gaan erin voor een popsong. Nee, ze gaan gewoon een beetje klooien met elkaar en uiteindelijk gaan ze een bepaalde richting op. En dan zoeken ze het maar uit, kijken ze wel waar ze uitkwamen. En ze waren ook een klein beetje aan het klooien met een doedelzak. En uiteindelijk kwamen ze op een bepaald ritme. Maar ja, ze wisten niet precies wat ze nou met die doedelzak aan moesten. En Robin Gibb die zei, ho ho ho, die wilde per se dat die doedelzak erin kwam. En het is eigenlijk iets wat ervoor heeft gezorgd dat het meest herkenbare is uit deze plaat. Want als mensen zeggen, ach, die ene doedelzakplaat, dan denk je natuurlijk aan deze van de Bee Gees, hè. Alone.

Je hoorde de Bee Gees met Alone en dit was James Morrison uit de Zeros. Wonderful World. En die Zeros trouwens, ja, die gaan er binnenkort ook weer aankomen. Hè? Want over een week of twee, om precies te zijn, dus twee weken, dan gaan we richting het Zeros Weekend. Dus een weekend lang helemaal terug naar de Zeros. En dan krijg je, nou, ik gok dat deze er nog wel voorbij gaat komen dan nog. James Morrison, dit is Omroep Brabant. Nou, precies 3:30. Nog een paar vertragingen in Brabant. Het is een drukke middag geweest als het gaat om het verkeer. Verder nog twee van over. Eentje op de A2, dat is Sertogenbosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 12 minuutjes nog. En de A27, Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en knooppunt Gorinchem. Er zijn wegwerkzaamheden, inmiddels nog 8 minuten. En dat was het. Voor de rest lekker doorrijden. En qua weer is het niet al te best. Het is flink bewolkt in Brabant. Het blijft, als het goed is, wel droog. Een graad of 20. En ook morgen, ja, begint de dag wel met iets meer zon als vandaag. Dan wordt het 21 graden. Zometeen richting Alex Warren. Maar eerst gaan we naar de jaren 80 met Hooters.

0: uit de 70s, Dolly Parton. En Jolene, daarvoor nog Alex Warren.
1: Het tipplaatarchief.
0: Ja, daar ga ik eens even induiken in dat archief. We hebben natuurlijk elke week een tipplaat. Een plaat die nieuw is, waarvan wij bij Omroep Brabant zeggen... die moet je vaker horen, want die is gewoon goed. En af en toe dan pak ik er eens even eentje uit het archief. Eentje die in dit geval in 2021 tipplaat werd. Ik heb het over een man die al 4 jaar lang geen nieuwe muziek had gemaakt. Geen nieuw album, geen nieuw helemaal niks. En toen ineens kwam er iets nieuws. Het was tijdens de coronatijd toen hij dacht... nou ja, ik maak eigenlijk niet zo heel veel muziek meer. Waarom maak ik niet gewoon muziek waar ik zelf heel blij van word? En waar ik gewoon rustig van word. En dat heeft hij toen gedaan. En toen kwam het nieuwe album uiteindelijk uit. Met als allereerste plaat... The Last Train Home. En het was toen een pareltje hoor. Beetje die 80s-achtige sound erin. Heerlijk. En John Mayer was terug 4 jaar na dato...

0: Uit de Zeros, de Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing. En daarvoor nog, wat had ik ervoor ook alweer? Oh ja, John Mayer natuurlijk. Last Train Home. Je luistert Omroep Brabant met zometeen natuurlijk iemand anders die het stokje van mij over gaat nemen. Huub Hebbel.
1: Hey Stef, was je een beetje tevreden over de show vandaag?
0: Ja, het ging wel lekker. Ik vond het wel lekker.
1: Soms heb je van die dagen, dan zit er tegen. Maar ik had het idee dat je er lekker in zat. Vandaag.
0: Ik zat er lekker in en ik moet zeggen dat de muziek ook wel helpt. Hè? Ik vind zo'n zondagmiddag is altijd zo'n dag. Ik vind altijd niks moet, alles mag. Dus die muziek die trekt je een beetje mee, maar het is niet verplicht, weet je wel.
1: Nee. Nou, maar ik luister graag naar je. Ja, mag ik dat zeggen? Beetje, collega's onder elkaar.
0: Collega's onder elkaar.
1: Dat mag ik niet, maar toch, ik zeg. Was het lekker
0: dank,
1: luisteren.
0: Dank.
1: Ik heb plezier in de auto zitten luisteren naar je.
0: Gelukkig. En dan ga ik het zo meteen bij jou doen, want ik kan naar huis en ga ik aan het beginnen.
1: Ja, precies. En ik ga bellen met Iris Penning. Zegt het jou wat, Iris Penning?
0: Iris Penning, zeg me niet heel veel, nee.
1: Iris Penning komt uit Eindhoven, is dichteres van stadsdichter geweest. Stadsdichteres Eindhoven. Maar maakt prachtige liedjes. En daar ga ik over praten en naar luisteren natuurlijk. Want ze heeft een nieuwe plaat uit en dat is de aanleiding.
0: Heerlijk. En voor de rest alleen maar Brabantse platen, hè?
1: Zeker, zeker. Fijne muziek uit Brabant.
0: Kijk, dat is mooi. Dan zou ik zeggen, Hubert, veel plezier. En ik ben er over 2 weken weer. Volgende week is het Ronnie op deze plek.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nu bij Dirk. Almof hoekje. 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
8: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
9: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
10: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avenue.nl. Our drive, your wow.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SVK Benelux.
12: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
14: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
15: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
16: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
23: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
24: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
25: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
26: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
27: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
28: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
27: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
28: Koppens biedt veel meer.
27: Kom langs in Volkel.
28: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
29: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
30: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
31: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
32: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
33: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
34: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
35: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
36: Meer dan 5000 klanten waarderen Matra Bike met een 9,6 op Trustpilot.
37: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
0: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
2: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
3: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar CMG Tegels en Sanitair in Bladel. Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: van Brabantse Bodem, Hubert Mol.

0: vind hem zo leuk. This is my home, gemaakt tijdens het jubileum van Omroep Brabant. 40 jaar bestond Omroep Brabant. En laten we nou dit jaar toevallig 50 jaar bestaan. This is my home, hier hoor ik thuis. Het was van Geert van Maashakkers, uitgevoerd door O'Gene.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: Zeker.
1: Dit is van Brabantse bodem.
0: Ja.
2: Huub Bermel.
0: En dat ben ik, van harte welkom. Goedemiddag. We gaan natuurlijk weer even aan het kijken wat er allemaal is uitgebracht. Nieuwe platen. Maar allemaal hebben ze één overeenkomst. Het zijn Brabantse producten.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is van Brabantse bodem.
2: Met Huub Bermel.
3: Omroep Brabant.
0: Het gaat ook alle kanten uit. Heden en verleden valt samen hier in dit programma van Brabantse Bodem. Dit is bijvoorbeeld Doe Maar uit 1983.

geweldige muziek nog steeds. Henny Vrieten zou erover zeggen, ja, Ernst Jans was een beetje te kritisch. Soms had ik een leuk liedje bedacht met een leuke tekst en dan mocht het weer niet opgenomen worden. Die was net wat serieuzer dan Henny Vrieten zelf. Hier met z'n allen, doe maar, dacht ik voor vandaag, het pa. Een nieuwe van de band Voltage, Dave Vermeulen en Silver Lining.

En gezelligheidje van Ferry de Lid. Dit was Baco in Monaco. Tiësto en Sao Kisan. Iets van geheel andere orde. Hier is Tantalizing.

Proza spruit. En we zijn er hartstikke blij mee. Tussen stad en platteland. Maar als we nou Brabant zouden moeten samenpakken in één liedje met allemaal Brabantse ingrediënten, waar komen we dan uit? De WC Experience.

Ik moet er nog steeds een beetje op lachen. Het zijn de mannen van Bots hier uit Eindhoven. En ik voel pas nattigheid. En de rest mag je dan zelf invullen. Over dat Eindhoven gesproken. Daar is ook Kovacs gehuisvest. Hier met haar nieuwe plaat. A Perfect Crime.

0: had nooit gedacht dat ik ooit nog eens misdaadverslaggever zou zijn. Want dit was a perfect crime. Verslagen door Omroep Brabant in Van Brabantse Bodem. Door mijzelf van Kovacs.
1: Brabantse Top 100, klassieker.
0: En dat is een hele oude. Anneke Grunlo. Maar je herkent dit dan meteen uit duizenden. Het is toch een beetje zo van teruggaan naar de Brabantse Top 100. Die er ook weer zit aan te komen.

0: Ik twijfelde nog heel even of ik er nou zou kunnen draaien of niet, of het niet te oud is. Daar zat ik even over na te denken. Volgens mij kan het wel. Denk als ik het zo hoor. Het is ook sentiment. Het is een gevoel. Het is uitstraling. En het is vooral Brabantse cultuur. Brabantse historie. Anneke Grunlo en Brandend Zand uit de Brabantse top 100. Zoals die binnenkort dus weer gaat verschijnen. En het wordt een hele bijzondere, kan ik jullie vertellen. In het kader van de Dag van Zachte G. Maar ik loop op dingen vooruit.
1: Een rondje van de zaak.
0: Over bijzonderheden gesproken. Er is een nieuwe plaat uit van Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. En een plaat van Dave Lewis. Alsof je denkt... Hé, wacht even. Dit. Alsof je Conga gaat horen van de Miami Sound Machine. Is niet het geval. De liefde maakt me blij. Nou,

0: Ze mogen alles van me krijgen. Zit daar ook iets bij uit de iCloud?
1: Goud. Uit de iCloud.
0: Een liedje van Albert West en de Shuffles.

We missen hem nog steeds. Althans, ik wel, hier bij Omroep Brabant. Albert West. Met de Shuffles. 16 jaar toen hij begon met die Shuffles. Uit welk jaar is het dan? We praten over 1969.

Het is een nieuwe plaat. Ik hoor het je zeggen. Wie is dat dan? Voor de draad ermee? Ja, dit is Werner Draat. Midden in de nacht, zo heet hij. Zit aan het eind van het eerste uur. Ik hoop dat je blijft luisteren. Even naar het nieuws en naar de nieuwe plaat van René.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
10: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
11: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
12: Pijnenburg Schoenen, ben je dag lang.
11: Voor deskundig advies naar Pijnenburgschoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
13: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
16: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
17: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
18: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
17: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
19: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
7: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
21: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
22: kozijnen. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
25: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
26: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
27: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
26: Hoe dan?
27: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
28: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Een joekel van een hit, hoe oud die ook wordt, het maakt niet uit. Eeuwigheidswaarde, Django Wachter en het Rosenberg-trio, Kali.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: Nog steeds.
1: Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Uur 2.
2: Hubert Mol.
0: En die zit er nog steeds. Straks ga ik bellen met Iris Penning. Iris Penning heeft een nieuwe plaat uit. Hoe zit dat dan? Wat is het voor een liedje? Ga je ook horen. En wat is de gedachte erachter?
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met u.

Wat hebben ze veel prachtige liedjes gemaakt? Dat kan ook niet anders. Ze hebben zich behoorlijk ontwikkeld in 25 jaar tijd. Trouwens, dit jaar 26 jaar tijd. Kresip. All My Life. En dit is nieuw. Zijn naam? Jim Gardner.

0: Hieruit blijkt dat Brabant rijk gevuld is met talent. Als je dan zo'n plaat hoort, het klinkt een beetje, in mijn oren althans, als Harry Styles, deze Jim Gardner, Hardwired.
1: Van Bergen op Zoom tot Boksmeer, van Woudrichem tot Westerhoven.
2: De muziek is van Brabantse bodem.
1: Tot 6 uur, Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Er zijn mensen die kunnen niet eens tot 10 tellen. Laat staan tot 3. Guus, lukt het allemaal? Ik tel tot 3. Je luistert naar Van Brabantse Bodem. Een zangeres die je al langer kent, want ze wordt vaker gedraaid in dit radioprogramma, maar ze heeft een nieuwe plaat uit. Ze komt uit Eindhoven, is dichteres, is stadsdichter van Eindhoven geweest. Ik heb het over Iris Penning, hier met Steeds een beetje mee. Iris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Wat moeten wij allemaal van jou hebben dan en weten?
1: Van mij? Nou, het lied gaat heel erg over dat ik steeds beter durf om mezelf te laten zien en mezelf te zijn. Naar de wereld toe, naar mijn vrienden toe, naar mijn geliefden toe. Dus ja, waar je toch als artiest soms een bepaalde versie van jezelf probeert neer te zetten. Zo ben ik opgevoed door mijn moeder die vakbondsvrouw is en zei: Iris, je moet wel in interviews en zo goed nadenken over wat je zegt. En daar heeft ze ook wel een punt natuurlijk. Want ik was 14 toen ik voor het eerst geïnterviewd werd. En toen waren mijn meningen nog niet zo ver ontwikkeld. Maar heb ik nu dat allemaal afgepeld en ja, ben ik gewoon mezelf. Dus daar gaat het over. Het is een ode aan de filters uit en dan gewoon puur jezelf.
0: Ja. Is dat niet heel angstig? Dat je dan alles maar gaat zeggen wat je voelt en wat je denkt. En wat je, dat kan ook heel vervelend zijn voor mensen misschien, dat je dat allemaal zo doet.
1: Nee, natuurlijk. Natuurlijk zitten er nuances aan, hè? Dus ik ga niet.
0: Toch een klein filtertje?
1: Er zit een klein filtertje voor de vriendelijkheid. Maar naar anderen toe. Ik bedoel meer dat ik mezelf niet meer oppolijst. Maar ik ga niet willekeurig naar iemand op straat lopen en zeggen: wat heb je een lelijke jas aan?
2: Wacht even, mijn wekker gaat af. Dat is erg onhandig. Zo, hallo, ben ik
0: weer. Je wekker? Oh, vanwege het interview.
1: Dat ik geïnterviewd word.
0: Oké, we gaan door. Worden daardoor je liedjes dan ook beter, nu je steeds meer van jezelf laat horen?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat de wereld sowieso weinig boodschap heeft aan mensen die niet zichzelf zijn. En zeker kunstenaars. Die moeten gewoon het achterste van hun tong laten zien. Dus ik denk dat de teksten daar herkenbaarder en beter van worden. Dat denk ik.
0: Maar betekent dat nu ook dat je steeds meer van de wereld in jou gaat prijsgeven? Dat we steeds meer tot ontdekking komen wie Iris nou is en wat ze allemaal van plan is?
1: Ik hoop het, ja, het wel. Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Want hoe ontwikkelt zich dat dan, dat je toch een beetje verandert? Textueel gezien natuurlijk, omdat je steeds meer van jezelf, maar ook de hele stijl, de hele sfeer verandert. Ben je dan ineens misschien later onherkenbaar als we naar de eerste plaat luisteren?
1: Nou, dat denk ik niet. Nou, mijn eerste plaat, toen was ik 19, dus, en ik ben nu 32. Dus er is sowieso al veel veranderd.
0: Ja.
1: Maar ja, je persoonlijkheid verandert een beetje, maar niet compleet. Dus ik blijf altijd herkenbaar in mijn tegendraadsheid, mijn zachte G en mijn stemgeluid natuurlijk. En daarnaast, ja, ik omring me wel steeds meer met allemaal andere toffe muzikanten. Dus die komen hun sausjes toevoegen en daarin verandert het. Maar ik denk dat je prima hoort dat ik het ben.
0: Ja. Het gaat blijkbaar goed, beetje. Dat denk ik als ik je zo hoor. Heb je dan nog plannen? Grote plannen? Wat wil je nu?
1: Wat wil ik? Ja, ik ben een nieuwe plaat aan het uitbrengen. Dus dit is een liedje van het volgende album. En ik wil gewoon ook steeds meer. Dus steeds een beetje mij, maar ook steeds meer. Ik wil gewoon langzaamaan mijn carrière blijven doorbouwen. Steeds meer publiek, steeds meer mooie muzikanten om me heen. En vooral heel veel blijven live spelen. Dat vind ik het allerleukste.
0: En zeg eens, is het belangrijk dat we de boodschap begrijpen, dat we de tekst begrijpen, of mogen we het ook een beetje laten hangen?
1: Ja, joh, ik vind het. Vroeger was het wel zo, vond ik echt. Het gaat om de tekst. Je moet luisteren naar mijn tekst. Maar ik denk, dit is gewoon een vrolijk zomerliedje. En als je wil, dan zitten er heel veel lagen in. En dan kan je daar helemaal mooi over doorfilosoferen. Maar je mag er ook gewoon op dansen.
0: We gaan er naar luisteren en dan kijken wat er gebeurt. Iris, dankjewel. Succes met alles. We spreken elkaar.
1: Dankjewel. Dag. Is goed.

0: wat een beetje grijn in de kroeg niet allemaal kan brengen wanneer het liedje van Prince wordt gedraaid, Kiss. En dat werd uiteindelijk, Ritz Bertus Steigerpipe. Rosa spaart hierbij om op Brabant.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.

is gezelligheid. Je wordt beloond als je luistert naar Omroep Brabant, denk ik, met zo'n liedje als deze van Rosa Spruit, ook weer zomer. Als je naar Koen Vaal luistert, dan denk je, die gast komt uit Amerika. Dat is niet waar.

gedreven door ambitie. Daar is verder helemaal niks mis mee. Deze nieuwe plaat, Koen Vaal, dat is een beetje de boodschap dat in het liedje verborgen zit. Steady on the gun. Ik hou van Daarna Winnen. Maar ja, Daarna Winnen is niet Brabants. Vincent daartegen, die is wel Brabants. Laat hem nou een tijd geleden, een hele tijd geleden, een liedje hebben gemaakt met Daarna Winnen. Dus dan kan ik Vincent verantwoord draaien. En je krijgt een mooie toegift bij. En dat is namelijk Daarna Winnen. Zoals je tovert met de

Het is een nieuwe plaat van Anneke van Giersbergen. Van The Gathering dacht die Anneke, Sail Towards the Sun, zo heette het. Roodkapje. Een jubileum.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
4: lekker.
3: Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
5: Proost.
6: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wat.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel...

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: ik over de rivier kwam, moest heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En verder buiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Oh, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt bij een tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gemaakt.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.
6: The air attack warning sounds like... This is the sound.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
3: Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt bij een tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.

get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.
4: We're gonna get tough.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Per Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.